0: tijd voor.
1: Ja, dames en heren. Het gaat een klein beetje de mist in hier nu momenteel. Want daar is even crashen en zo. En we zijn even opnieuw heel snel aan het opstarten. En kijken of we ergens anders geluid uit kunnen toveren. Wat ik eventueel ook kan doen. Ik heb... ik sta even heel vaag te lullen. Want als ik dat niet doe, dan knalt Den Haag FM er ons uit. Ik moet even de tijd vol lullen. En ondertussen ben ik ook op een paar knoppen op een apparaat aan het doen. Ah, we hebben geluid. Dankjewel.

Ja, dames en heren, aan alles komt een eind. Ook aan deze avond. Wij hopen dat jullie ervan genoten hebben. Mijn dank is groot aan mijn grote vriend Ivo naast mij. En ook aan... het maakt niet uit, toch? Maakt echt niet uit. Wij zijn gewoon allemaal heel snel weer terug op Radio Tonka. Blijf vooral luisteren. Dankjewel en dikke doei!

0: Nieuws van 3 uur.
1: Goeiedag, ik ben André Kolen. Ron Frezen heeft bij de uitreiking van de Haagse persprijzen de Luis in de Pelsprijs in ontvangst mogen nemen voor zijn interview met NAVO-baas Mark Rutte. Het interview dat afgelopen december plaatsvond in het radioprogramma Spuigasten werd door de jury beschreven als vakwerk. De jury roemde Frezes professionele capaciteit om een goede band met Rutte te onderhouden en hem tegelijkertijd bits bij de les te houden. De prijsuitreiking vond plaats in de Haagse Kunstkring, waarbij de jury ook toelichtte hoe zij tot haar oordeel gekomen is. In Spuigasten sprak Rutte met het vertrouwde masker op van de goedlachse toffe peer. Maar achter de façade ontwaarden we, dankzij Frezen, een ongenaakbare man die in de taal van Frezen als een laserstraal op zijn doel afgaat. Ook wil de jury Frezen met deze prijs bekronen voor zijn decennia lange bijdrage aan de Haagse journalistiek. Frezen was één van de medeoprichters van Omroep West en heeft jarenlang verslag gedaan van de landelijke politiek voor de NOS. Op de Binkhorst is officieel de bouw gestart van Binkpark. De nieuwe mobiliteitshub krijgt ruimte voor 517 auto's, 9 woningen en een groen dakpark. Met een symbolische handeling gaven wethouder Klaas Verschuren en vertegenwoordigers van de betrokken organisaties het startsein voor de bouw. De parkeergarage komt nabij de Fokkerhaven. Volgens de gemeente moet de nieuwe voorziening helpen om de Binkhorst bereikbaar te houden, terwijl het aantal woningen in het gebied verder groeit. De komende jaren worden er nog duizenden woningen toegevoegd aan de wijk. Dan nog het weer, overwegend droog. Bij een zwakke tot matige noordwestenwind wordt het ongeveer 27 graden. Vanavond en vannacht opklaringen, maar ook plaatselijk een regen- of onweersbui. De minima rond 17 graden. Morgen af en toe zon, ook kans op een regen- of onweersbui. En de maxima dan omstreeks 28 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: zijn trots op Den Haag. Hier hoor je muziek uit je eigen stad. Den Haag FM.
1: Zeg Bacchus, jij mooie klootzak. In ieder restaurant vier ik meer feest dan ik uitgeef. Want met Ruud drink ik door tot aan de laatste fles. Met Robert vreet ik door tot aan de douwe. Met Bab

0: met vrienden.
1: Door en door, voor altijd door.
0: Tot de kakkieneuze bluf van het leven. Dat achter een masker grijnst en lacht.

0: want de malle toont geen enkel bezwaar. Haar leven is het lied van Bacchus. Van niets nemen, nee. Alleen maar geven.
1: Proost! 100% Haags. Den Haag FM.

0: Het nieuws van 4 uur.
1: Goeiedag, ik ben André Kolen. Ron Frezen heeft bij de uitreiking van de Haagse persprijzen de Luis in de Pelsprijs in ontvangst mogen nemen voor zijn interview met NAVO-baas Mark Rutte. Het interview dat afgelopen december plaatsvond in het radioprogramma Spuigasten werd door de jury beschreven als vakwerk. De jury roemde Frezes professionele capaciteit om een goede band met Rutte te onderhouden en hem tegelijkertijd bits bij de les te houden. De prijsuitreiking vond plaats in de Haagse Kunstkring, waarbij de jury ook toelichtte hoe zij tot haar oordeel gekomen is. In Spuigasten sprak Rutte met het vertrouwde masker op van de goedlachse toffe peer. Maar achter de façade ontwaarden we, dankzij Frezen, een ongenaakbare man die in de taal van Frezen als een laserstraal op zijn doel afgaat. Ook wil de jury Frezen met deze prijs bekronen voor zijn decennia lange bijdrage aan de Haagse journalistiek. Frezen was één van de medeoprichters van Omroep West en heeft jarenlang verslag gedaan van de landelijke politiek voor de NOS. Op de Binkhorst is officieel de bouw gestart van Binkpark. De nieuwe mobiliteitshub krijgt ruimte voor 517 auto's, 9 woningen en een groen dakpark. Met een symbolische handeling gaven wethouder Klaas Verschuren en vertegenwoordigers van de betrokken organisaties het startsein voor de bouw. De parkeergarage komt nabij de Fokkerhaven. Volgens de gemeente moet de nieuwe voorziening helpen om de Binkhorst bereikbaar te houden, terwijl het aantal woningen in het gebied verder groeit. De komende jaren worden er nog duizenden woningen toegevoegd aan de wijk. Dan nog het weer, overwegend droog. Bij een zwakke tot matige noordwestenwind wordt het ongeveer 27 graden. Vanavond en vannacht opklaringen, maar ook plaatselijk een regen- of onweersbui. De minima rond 17 graden. Morgen af en toe zon, ook kans op een regen- of onweersbui. En de maxima dan omstreeks 28 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

Goeiedag, ik ben André Kolen. Ron Frezen heeft bij de uitreiking van de Haagse persprijzen de Luis in de Pelsprijs in ontvangst mogen nemen voor zijn interview met NAVO-baas Mark Rutte. Het interview dat afgelopen december plaatsvond in het radioprogramma Spuigasten werd door de jury beschreven als vakwerk. De jury roemde Frezes professionele capaciteit om een goede band met Rutte te onderhouden en hem tegelijkertijd bits bij de les te houden. De prijsuitreiking vond plaats in de Haagse Kunstkring, waarbij de jury ook toelichtte hoe zij tot haar oordeel gekomen is. In Spuigasten sprak Rutte met het vertrouwde masker op van de goedlachse toffe peer. Maar achter de façade ontwaarden we, dankzij Frezen, een ongenaakbare man die in de taal van Frezen als een laserstraal op zijn doel afgaat. Ook wil de jury Frezen met deze prijs bekronen voor zijn decennia lange bijdrage aan de Haagse journalistiek. Frezen was één van de medeoprichters van Omroep West en heeft jarenlang verslag gedaan van de landelijke politiek voor de NOS. Op de Binkhorst is officieel de bouw gestart van Binkpark. De nieuwe mobiliteitshub krijgt ruimte voor 517 auto's, 9 woningen en een groen dakpark. Met een symbolische handeling gaven wethouder Klaas Verschuren en vertegenwoordigers van de betrokken organisaties het startsein voor de bouw. De parkeergarage komt nabij de Fokkerhaven. Volgens de gemeente moet de nieuwe voorziening helpen om de Binkhorst bereikbaar te houden, terwijl het aantal woningen in het gebied verder groeit. De komende jaren worden er nog duizenden woningen toegevoegd aan de wijk. Dan nog het weer, overwegend droog. Bij een zwakke tot matige noordwestenwind wordt het ongeveer 27 graden. Vanavond en vannacht opklaringen, maar ook plaatselijk een regen- of onweersbui. De minima rond 17 graden. Morgen af en toe zon, ook kans op een regen- of onweersbui. En de maxima dan omstreeks 28 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: uur.
1: Goeiedag, ik ben André Kolen. Ron Frezen heeft bij de uitreiking van de Haagse persprijzen de Luis in de Pelsprijs in ontvangst mogen nemen voor zijn interview met NAVO-baas Mark Rutte. Het interview dat afgelopen december plaatsvond in het radioprogramma Spuigasten werd door de jury beschreven als vakwerk. De jury roemde Frezes professionele capaciteit om een goede band met Rutte te onderhouden en hem tegelijkertijd bits bij de les te houden. De prijsuitreiking vond plaats in de Haagse Kunstkring, waarbij de jury ook toelichtte hoe zij tot haar oordeel gekomen is. In Spuigasten sprak Rutte met het vertrouwde masker op van de goedlachse toffe peer. Maar achter de façade ontwaarden we, dankzij Frezen, een ongenaakbare man die in de taal van Frezen als een laserstraal op zijn doel afgaat. Ook wil de jury Frezen met deze prijs bekronen voor zijn decennia lange bijdrage aan de Haagse journalistiek. Frezen was één van de medeoprichters van Omroep West en heeft jarenlang verslag gedaan van de landelijke politiek voor de NOS. Op de Binkhorst is officieel de bouw gestart van Bink Park. De nieuwe mobiliteitshub krijgt ruimte voor 517 auto's, 9 woningen en een groen dakpark. Met een symbolische handeling gaven wethouder Klaas Verschuren en vertegenwoordigers van de betrokken organisaties het startsein voor de bouw. De parkeergarage komt nabij de Fokkerhaven. Volgens de gemeente moet de nieuwe voorziening helpen om de Binkhorst bereikbaar te houden, terwijl het aantal woningen in het gebied verder groeit. De komende jaren worden er nog duizenden woningen toegevoegd aan de wijk. Dan nog het weer, overwegend droog. Bij een zwakke tot matige noordwestenwind wordt het ongeveer 27 graden. Vanavond en vannacht opklaringen, maar ook plaatselijk een regen- of onweersbui. De minima rond 17 graden. Morgen af en toe zon, ook kans op een regen- of onweersbui. En de maxima dan omstreeks 28 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
2: Hey.

0: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
1: Tata Stuw, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
2: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
3: Dus het maken van staal wordt schoner.
4: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
5: Maar moet dat dan in Nederland?
6: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
7: En wat levert dat dan op?
4: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
7: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
8: Met het Groen Staalproject maken we staal schoner, groener en meer circulair.
9: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinic-erasmus-mc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
10: Ik heb een vraag. Moest u wel eens heel snel beslissen tijdens een missie?
11: Ja, soms binnen een seconde.
10: En wat deed u dan?
11: De mensen beschermen. Waarvoor ik daar was.
12: Zaterdag 27 juni bedanken we alle veteranen ingezet voor onze vrede en veiligheid.
13: Ik vind het leuk als je dit me van school afhaalt.
14: Het is superleuk dat Paul met mij naar voetbal gaat. Ik ga vaak met mijn buurtgezin opa en oma naar het park.
15: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
12: Hijs de vlag op 27 juni, Nederlandse Veteranendag.
16: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 7 uur.
17: Goeiedag, ik ben André Kolen. Ron Frezen heeft bij de uitreiking van de Haagse persprijzen de Luis in de Pelsprijs in ontvangst mogen nemen voor zijn interview met NAVO-baas Mark Rutte. Het interview dat afgelopen december plaatsvond in het radioprogramma Spuigasten werd door de jury beschreven als vakwerk. De jury roemde Frezes professionele capaciteit om een goede band met Rutte te onderhouden en hem tegelijkertijd bits bij de les te houden. De prijsuitreiking vond plaats in de Haagse Kunstkring, waarbij de jury ook toelichtte hoe zij tot haar oordeel gekomen is. In Spuigasten sprak Rutte met het vertrouwde masker op van de goedlachse toffe peer. Maar achter de façade ontwaarden we, dankzij Frezen, een ongenaakbare man die in de taal van Frezen als een laserstraal op zijn doel afgaat. Ook wil de jury Frezen met deze prijs bekronen voor zijn decennia lange bijdrage aan de Haagse journalistiek. Frezen was één van de medeoprichters van Omroep West en heeft jarenlang verslag gedaan van de landelijke politiek voor de NOS. Op de Binkhorst is officieel de bouw gestart van Binkpark. De nieuwe mobiliteitshub krijgt ruimte voor 517 auto's, 9 woningen en een groen dakpark. Met een symbolische handeling gaven wethouder Klaas Verschuren en vertegenwoordigers van de betrokken organisaties het startsein voor de bouw. De parkeergarage komt nabij de Fokkerhaven. Volgens de gemeente moet de nieuwe voorziening helpen om de Binkhorst bereikbaar te houden, terwijl het aantal woningen in het gebied verder groeit. De komende jaren worden er nog duizenden woningen toegevoegd aan de wijk. Dan nog het weer, overwegend droog. Bij een zwakke tot matige noordwestenwind wordt het ongeveer 27 graden. Vanavond en vannacht opklaringen, maar ook plaatselijk een regen- of onweersbui. De minima rond 17 graden. Morgen af en toe zon, ook kans op een regen- of onweersbui. En de maxima dan omstreeks 28 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: work. Can we go thrift shopping?
1: What?

0: Vrijheid is moeilijk uit te leggen.
1: Maar wat is het dan?
0: Dat je kan spelen, lachen en dromen zoals je zelf wilt.
1: Maar dat doe ik toch al?
0: Raak dat nooit kwijt. Dat is vrijheid.
2: Zaterdag 27 juni bedanken we alle veteranen ingezet voor onze vrede en veiligheid.
3: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
4: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
5: Dus het maken van staal wordt schoner.
6: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
7: Maar moet dat dan in Nederland?
8: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
3: En wat levert dat dan op?
6: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
3: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
9: Met het Groen Staalproject maken we staal schoner, groener en meer circulair.
2: Hijs de vlag op 27 juni, Nederlandse Veteranendag.
10: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a naar zee.nl.
11: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 8 uur.
12: Goeiedag, ik ben André Kolen. Ron Freese heeft bij de uitreiking van de Haagse persprijzen de Luis in de Pelsprijs in ontvangst mogen nemen voor zijn interview met NAVO-baas Mark Rutte. Het interview dat afgelopen december plaatsvond in het radioprogramma Spuigasten werd door de jury beschreven als vakwerk. De jury roemde Freese's professionele capaciteit om een goede band met Rutte te onderhouden en hem tegelijkertijd bits bij de les te houden. De prijsuitreiking vond plaats in de Haagse Kunstkring, waarbij de jury ook toelichtte hoe zij tot haar oordeel gekomen is. In Spuigasten sprak Rutte met het vertrouwde masker op van de goedlachse toffe peer. Maar achter de façade ontwaarden we, dankzij Freese, een ongenaakbare man die in de taal van Freese als een laserstraal op zijn doel afgaat. Ook wil de jury Freese met deze prijs bekronen voor zijn decennia lange bijdrage aan de Haagse journalistiek. Freese was één van de medeoprichters van Omroep West en heeft jarenlang verslag gedaan van de landelijke politiek voor de NOS. Op de Binkhorst is officieel de bouw gestart van Binkpark. De nieuwe mobiliteitshub krijgt ruimte voor 517 auto's, 9 woningen en een groen dakpark. Met een symbolische handeling gaven wethouder Klaas Verschuren en vertegenwoordigers van de betrokken organisaties het startsein voor de bouw. De parkeergarage komt nabij de Fokkerhaven. Volgens de gemeente moet de nieuwe voorziening helpen om de Binkhorst bereikbaar te houden, terwijl het aantal woningen in het gebied verder groeit. De komende jaren worden er nog duizenden woningen toegevoegd aan de wijk. Dan nog het weer, overwegend droog. Bij een zwakke tot matige noordwestenwind wordt het ongeveer 27 graden. Vanavond en vannacht opklaringen, maar ook plaatselijk een regen- of onweersbui. De minima rond 17 graden. Morgen af en toe zon, ook kans op een regen- of onweersbui. En de maxima dan omstreeks 28 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
1: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3-gangen menu met ZS. Kijk op olympiarijswijk.nl.
2: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
3: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
4: Dus het maken van staal wordt schoner.
5: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
6: Maar moet dat dan in Nederland?
7: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
2: En wat levert dat dan op?
5: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
2: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
8: Met het Groen Staalproject maken we staal schoner, groener en meer circulair.
9: Mag ik wat vragen?
10: Tuurlijk mag je wat vragen.
9: Waarom ging je weg van huis?
10: Ik ging weg van huis om voor de veiligheid van mensen te zorgen.
9: Dus ook mensen die u niet kent?
10: Precies. Ook dan.
11: Zaterdag 27 juni bedanken we alle veteranen, ingezet voor onze vrede en veiligheid.
0: Naast woninginrichting gaat u voor een zonnescherm, rolluik of screen naar Fred van Rijn aan de Leiweg in Den Haag.
11: Hijs de vlag op 27 juni, Nederlandse Veteranendag.
12: FM. Nu het nieuws van 9 uur.
13: Goeiedag, ik ben André Kolen. Ron Frezen heeft bij de uitreiking van de Haagse persprijzen de Luis in de Pelsprijs in ontvangst mogen nemen voor zijn interview met NAVO-baas Mark Rutte. Het interview dat afgelopen december plaatsvond in het radioprogramma Spuigasten werd door de jury beschreven als vakwerk. De jury roemde Frezes professionele capaciteit om een goede band met Rutte te onderhouden en hem tegelijkertijd bits bij de les te houden. De prijsuitreiking vond plaats in de Haagse Kunstkring, waarbij de jury ook toelichtte hoe zij tot haar oordeel gekomen is. In Spuigasten sprak Rutte met het vertrouwde masker op van de goedlachse toffe peer. Maar achter de façade ontwaarden we, dankzij Frezen, een ongenaakbare man die in de taal van Frezen als een laserstraal op zijn doel afgaat. Ook wil de jury Frezen met deze prijs bekronen voor zijn decennialange bijdrage aan de Haagse journalistiek. Frezen was één van de medeoprichters van Omroep West en heeft jarenlang verslag gedaan van de landelijke politiek voor de NOS. Op de Binkhorst is officieel de bouw gestart van Bink Park. De nieuwe mobiliteitshub krijgt ruimte voor 517 auto's, 9 woningen en een groen dakpark. Met een symbolische handeling gaven wethouder Klaas Verschuren en vertegenwoordigers van de betrokken organisaties het startsein voor de bouw. De parkeergarage komt nabij de Fokkerhaven. Volgens de gemeente moet de nieuwe voorziening helpen om de Binkhorst bereikbaar te houden, terwijl het aantal woningen in het gebied verder groeit. De komende jaren worden er nog duizenden woningen toegevoegd aan de wijk. Dan nog het weer, overwegend droog. Bij een zwakke tot matige noordwestenwind wordt het ongeveer 27 graden. Vanavond en vannacht opklaringen, maar ook plaatselijk een regen- of onweersbui. De minima rond 17 graden. Morgen af en toe zon, ook kans op een regen- of onweersbui. En de maxima dan omstreeks 28 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
12: Het

0: Yo, Haag.
1: Lekker.
0: FM. Muziek uit Den Haag hoor je nu op Den Haag FM. 100% Haags.
2: Zeg Bacchus, jij mooie klootzak. In ieder restaurant vier ik meer feest dan ik uitgeef. Want met Ruud drink ik door tot aan de laatste fles. Met Robert vreet ik door tot aan de douwe.

0: te mallen, toont geen enkel bezwaar. Haar leven is het lied van Bacchus. Van niets nemen, nee. Alleen maar geven. Proost!
1: De Vrij Mibo met Elias van Hees. Iedere vrijdagmiddag van 5 tot 6 uur. Live vanuit de

0: Heeft u kinderen?
1: Zeker. Ik heb 2 zoons en een dochter.
0: Miste u ze niet toen u ver weg was?
1: Jawel. Elke dag.
0: Maar waarom ging u dan toch?
1: Omdat ik wil dat alle kinderen veilig zijn. Ook ver weg.
2: Zaterdag 27 juni bedanken we alle veteranen, ingezet voor onze vrede en veiligheid.
3: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
2: Hijs de vlag. Op 27 juni, Nederlandse Veteranendag.
4: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a naar zee.nl.
5: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 10 uur.
6: Goeiedag, ik ben André Kolen. Ron Frezen heeft bij de uitreiking van de Haagse persprijzen de Luis in de Pelsprijs in ontvangst mogen nemen voor zijn interview met NAVO-baas Mark Rutte. Het interview dat afgelopen december plaatsvond in het radioprogramma Spuigasten werd door de jury beschreven als vakwerk. De jury roemde Frezes professionele capaciteit om een goede band met Rutte te onderhouden en hem tegelijkertijd bits bij de les te houden. De prijsuitreiking vond plaats in de Haagse Kunstkring, waarbij de jury ook toelichtte hoe zij tot haar oordeel gekomen is. In Spuigasten sprak Rutte met het vertrouwde masker op van de goedlachse toffe peer. Maar achter de façade ontwaarden we, dankzij Frezen, een ongenaakbare man die in de taal van Frezen als een laserstraal op zijn doel afgaat. Ook wil de jury Frezen met deze prijs bekronen voor zijn decennia lange bijdrage aan de Haagse journalistiek. Frezen was één van de medeoprichters van Omroep West en heeft jarenlang verslag gedaan van de landelijke politiek voor de NOS. Op de Binkhorst is officieel de bouw gestart van Binkpark. De nieuwe mobiliteitshub krijgt ruimte voor 517 auto's, 9 woningen en een groen dakpark. Met een symbolische handeling gaven wethouder Klaas Verschuren en vertegenwoordigers van de betrokken organisaties het startsein voor de bouw. De parkeergarage komt nabij de Fokkerhaven. Volgens de gemeente moet de nieuwe voorziening helpen om de Binkhorst bereikbaar te houden, terwijl het aantal woningen in het gebied verder groeit. De komende jaren worden er nog duizenden woningen toegevoegd aan de wijk. Dan nog het weer, overwegend droog. Bij een zwakke tot matige noordwestenwind wordt het ongeveer 27 graden. Vanavond en vannacht opklaringen, maar ook plaatselijk een regen- of onweersbui. De minima rond 17 graden. Morgen af en toe zon, ook kans op een regen- of onweersbui. En de maxima dan omstreeks 28 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
5: Het

0: Budget Ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
1: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinic-erasmus-mc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
2: Ik heb een vraag. Moest u wel eens heel snel beslissen tijdens een missie?
3: Ja, soms binnen een seconde.
2: En wat deed u dan?
3: De mensen beschermen. Waarvoor ik daar was.
4: Zaterdag 27 juni bedanken we alle veteranen ingezet voor onze vrede en veiligheid.
5: Tatenstuw, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
6: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
7: Dus het maken van staal wordt schoner.
8: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
9: Maar moet dat dan in Nederland?
10: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier. En zorgen we voor de energie van morgen.
5: En wat levert dat dan op?
8: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
5: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
11: Met het Groen Staalproject maken we staal schoner, groener en meer circulair.
4: Hijs de vlag op 27 juni, Nederlandse Veteranendag.
0: Naast woninginrichting gaat u voor een zonnescherm, rolluik of screen naar Fred van Rijn aan de Leiweg in Den Haag.
12: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a naar zee.nl.
13: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 11 uur.
14: Goeiedag, ik ben André Kolen. De dakloosheid in de stad neemt toe, terwijl veel mensen zonder vaste woon- of verblijfplaats buiten beeld blijven. Volgens Straatconsulaat is een andere aanpak nodig om dakloosheid te voorkomen en op te lossen. Daarom start Den Haag als eerste stad in Nederland met het preventieprogramma Upstream, dat risico's op dakloosheid bij jongeren vroegtijdig in kaart moet brengen. Verborgen dakloosheid groeit. In 2025 werden in de regio Den Haag 7200 mensen zonder vaste woon- of verblijfplaats geteld, onder wie ruim 1100 kinderen. Dat blijkt uit de zogenoemde ethos-tellingen. Tegelijkertijd groeit het besef dat een groot deel van deze groep dus onzichtbaar blijft. Met het Upstream-project probeert de organisatie meer nadruk te leggen op het voorkomen van dakloosheid voordat problemen zich opstapelen. Ron Vreese heeft bij de uitreiking van de Haagse persprijzen de Luis in de Pelsprijs in ontvangst mogen nemen voor zijn interview met NAVO-baas Mark Rutte. Het interview, dat afgelopen december plaatsvond in het radioprogramma Spuigasten, werd door de jury beschreven als vakwerk. De jury roemde Vreesens professionele capaciteit om een goede band met Rutte te onderhouden en hem tegelijkertijd bits bij de les te houden. De prijsuitreiking vond plaats in de Haagse Kunstkring, waarbij de jury ook toelichtte hoe zij tot haar oordeel gekomen is. In Spuigasten sprak Rutte met het vertrouwde masker op van de goedlachse toffe peer. Maar achter de façade ontwaarden we, dankzij Vreese, een ongenaakbare man die in de taal van Vreese als een laserstraal op zijn doel afgaat. Ook wil de jury Vreese met deze prijs bekronen voor zijn decennia lange bijdrage aan de Haagse journalistiek. Vreese was een van de medeoprichters van Omroep West en heeft jarenlang verslag gedaan van de landelijke politiek voor de NOS. Dan nog het weer, af en toe zon, kleine kans op wat regen. Bij een matige tot een vrij krachtige noordwestenwind wordt het zo'n 28 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog en dan 28 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
15: Hyper de piep voor Ron Vreese.
16: Nu de nieuwe van Nierop.

0: was volgens mij een jaar of 15 toen ik dit singeltje kocht. 1987, 16 misschien net. Vanessa Paradis was volgens mij nog 1 of 2 jaar jonger. En is nog steeds bezig. Dat geldt ook voor mij trouwens.
1: De nieuwe Van Nierop. Met Rico Van Nierop.
0: Goedemorgen jongens, meisjes, dames, heren, mensen die zich anders identificeren. Welkom bij de Zondag van Den Haag FM. Wat gaan we voor moois doen? Nou, om 1 uur is er poëzie en gesprekken daarover in het Woordenrijk. Tot die tijd hoor je heel veel muziek. Volgend uur lekker veel dichters die zingen en rappers die oorspronkelijk eerst poëzie schreven. Dat volgend uur. Maar dit uur de beste nieuwe releases die deze week uitkwamen. Straks heel veel nieuwe singles, bijvoorbeeld van Rhapsody. Die is geweldig. Chaka Khan heeft een duet met Snoop Dogg ook. Dat is geweldig. Oude dame ondertussen. Alison Russell komt voorbij. Sabrina Stark. We hebben Julia Jacqueline. Kopsmart uit Scheveningen met Scheveningsmuziek. Benjamin Clementine heeft een nieuwe track uit. Daar ben ik ook erg blij mee. Het zijn albums van rapper Duvel. Van Vanessa Paradis dus. Die komt met een nieuwe plaat. Graham Coxon, ooit van Blur, heeft nieuw werk. En Miles Smith. Maar we beginnen met Infinity Song. Infinity Song is een kwartet bestaande uit twee broers en twee zussen volgens mij. En een van die dames heeft al een keer eerder dit jaar een EP uitgebracht. Van, Momo Boyd heet zij. Ook al zo goed. Maar nu is er een heel album van het kwartet. Infinity Song heet de band. En dit is One Foot Out.

geweldige plaat van Infinity Song. Een hele berg soul, maar ook een snippertje Fleetwood Mac er doorheen. Een leuke combi. We gaan naar Groot-Brittannië. Dit was trouwens Amerikaans Verenigde Staten. Graham Coxon zat jarenlang in Blur. Zit geloof ik weer in Blur. Dat weet ik eigenlijk niet precies. Ik weet niet wat de toestand daarvan is. Blur is niet een heel actieve band. Eens in de zoveel jaar treden ze weer eens op. Graham Coxon heeft al jaren een solo carrière. Castle Park is een nieuwe plaat. Je hoort daarvan When You Find Out. En als eerste ook uit de Groot-Brittannië Miles Smith. Die de laatste jaren behoorlijk doorgebroken met grote singles en duetten. Now Horan heeft hier een grote hit mee gehad bijvoorbeeld. Heeft nu een mooie plaat uit. Die heet My Mess, My Heart, My Life. Begint met M-Y. Dat is logisch, want zijn naam begint ook met Miles, M-Y. Miles Smith heeft een nieuwe plaat dus. En ik heb niet voor de meest obvious keuze gekozen. Want hij heeft geloof ik ook gewoon officieel een nieuwe single. Dat is deze nog niet. Nee, ik heb voor een beetje een Iers liedje. Want het heet Dublin Lights. En met wie heeft hij die samen geschreven? Met ene Ed Sheeran. Dit is Miles Smith.

Graham Coxon hier op Den Haag FM. Draai je in het begin van het programma vooral albumtracks. Infinity Song, Miles Smith en Graham Coxon. Later in het uur de singles van deze week. Share en DJ Haram, Amerikaanse duo, hebben een plaat uit die heet Critical Thought. Wat thought betekent, moet je maar even zelf opzoeken. Hey Queen hoor je straks als tweede. En uit Nederland is weer terug Duvel. Vroeger ook wel onder de naam Duvel. Heeft een plaat uit die heet Rariteitenkabinet. Hier is What's Going On. Ja, moet ik dat natuurlijk wel goed aankondigen. Een hele leuke aankondiging van die track. Maar die krijg je straks. Eerst Vanessa Paradis, nieuw werk, Bouquet Finaal.

0: Bouquet Finale van Vanessa Paradis. En ik had er net al een leuke aankondiging, maar die ga ik gewoon nog een keertje herhalen, min of meer. Dat is trouwens de 666ste aflevering van dit programma. Sharae en DJ Ram straks met Hey Queen. Maar als eerste, dat is lang geleden, Rariteitenkabinet is het nieuwe album van Duvel. Duvel heette die vroeger. Tegenwoordig gewoon Duvel. Alsof de Duvel ermee speelt.
1: Ja, het going on, man. What is going on? What?

qua sound misschien niet zo vreemd dat deze wel eens samenwerken met More Mother. Ook van dit soort geluiden. Je hoorde DJ Haram samen met Sha Ray. We gaan naar minder fijn nieuws. Tucker Zinnemann, een paar jaar geleden ineens in de belangstelling als oudere singer-songwriter uit de VS, wonend in België, had hij een plaat opgenomen met de mensen van Big Thief, de grote indie folkband. En dat was ineens een soort terugkeer van deze wat oudere singer-songwriter, al bijna 80 toen. Hij is eerder dit jaar overleden, nogal een tragisch verhaal, samen met zijn vrouw overleden in een huisbrand in België dus. Hij heeft nog wel werk achtergelaten en dat is nu uitgekomen. Dream Me a Dream is de nieuwe postume plaat dus van Tucker Zinnemann. Je hoort Rose of Sharon.

0: cinnamon van de andere kant van het leven, zeg maar. Rose of Sharon. Dit waren de albums van deze week. We gaan lekker veel singles draaien. Begin het met twee tracks die over eten gaan. Alhoewel, nou, niet helemaal. Strakjes Pizza Mind, oftewel Peace of Mind. Nieuwe Benjamin Clementine. Maar eerst tijd voor...
1: De Haagse Nieuwe van deze week.
0: Zijn nieuwe, dat klinkt al bijna als de Scheveningse Nieuwe. En was dat gisteren niet een of ander feestje? Dat er gevierd werd dat we allemaal beesten uit het water halen en dat lekker op gaan zitten eten. Niet aan mij besteed trouwens. Vlaggers is de nieuwe single van Kopsmart. Scheveningse band. En dat is inderdaad een ode aan de Vlaggiesdag. MUZIEK

Mooi gedragen liedje over pizza. Maar waarom gaat dat nou over pizza? Nou, het gaat dus natuurlijk niet over pizza. Go get your pizza mind. Oftewel, go get your woordspeling. Peace of mind. Benjamin Clementine. Fijn dat hij terug is. 4 jaar geleden was zijn laatste album. Overigens heeft hij niet stilgezeten. Hij zat in de film Blitz als acteur. Mooie rol was dat. Blitz in de Tweede Wereldoorlog op Londen. En nog een andere film. In the Hand of Dante. Die is nog niet uit. Maar daar heeft hij ook in geacteerd. We gaan naar Alison Russell. Veel samenwerkingsprojecten de laatste tijd voor Alison Russell. Dit keer met Brittany Spencer. Hier is A Black Lavender. Gewoon op de dag van hem, omdat het een lekker nieuwe single is.

Ah, heerlijk hoor dit. Chaka Khan daarvoor. Rhapsody daar weer voor Alison Russell. En het blokje met heerlijke souls sluiten we dichter bij huis af met de nieuwe Sabrina Stark.

prachtige muziek van Sabrina Stark. En van de ene Nederlandse zangeres gaan we door naar de volgende. Ines met Anna Citek strakjes. Maar als eerste Close, de nieuwe van Neon.

Ja, Nederlandse muziek. Naomi Edera Ines met Anna Sitek. En straks nog Australisch top 3'tje. Maar eerst maar eens Afrobeat funk uit Italië. Milaan komt de band vandaan. Ik heb het over Il Mago del Gelato. Nou, een lekkere gelato.

0: Oh, lekkere muziek hoor dit. Batticuoro van Il Mago del Gelato. Straks na 12, geen kunstlicht. Nee, wat hebben we voor moois? Ik ga een extra uurtje draaien met zingende dichters of dichtende zangers. Wat ga je horen? Kernkoppen, Cake Tempest, Little Sims, Billy Bragg, Harry Seefberger, Danielle Zawadi, Anne-Tjerk Manten, Marilou Klapper. Komt allemaal voorbij komende uur muziek, maar dan in combi met gedichten.
1: En
0: wat hebben we nu nog? Dit.
2: De nieuwe van Nierop. Top 3.
0: Drie Australische zangeressen als laatste. Lekker stevig. Eka Vandal met A Cruising to Self-Soothe. Daarvoor Julia Jacqueline. Hey, leuk. Ze is terug. Get Away From Me. En als eerste een naam die mij niet zoveel zei, maar wat een leuke single zeg. Sick heet die van Wafia. Tot de volgende keer. Hoi. Tot na het nieuws.

0: Haags Bakkie met Jessica Mendels.
1: Ik ontvang gezellige gasten voor een lekker Haags Bakkie. Die jou amuseren, inspireren en misschien zelfs nog wel wat kunnen leren.
0: Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
2: Vrijheid is moeilijk uit te leggen.
3: Maar wat is het dan?
2: Dat je kan spelen, lachen en dromen zoals je zelf wilt.
3: Maar dat doe ik toch al?
2: Raak dat nooit kwijt. Dat is vrijheid.
4: Zaterdag 27 juni bedanken we alle veteranen, ingezet voor onze vrede en veiligheid.
5: Wat als je zo ziek wordt dat je niet meer beter wordt? Je weet dat je doodgaat. Maar tot die tijd leef je. Ook dan is er zorg. Palliatieve zorg. Zoals medicijnen tegen de pijn. Om nog op je kleinkind te kunnen passen. Of hulp van een geestelijk verzorger. Zodat je weer zin hebt in je dag. Zorg tot het laatst om te kunnen leven tot het laatst. Kijk op leventothetlaatst.nl.
4: Hijs de vlag. Op 27 juni, Nederlandse Veteranendag.
6: Waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
7: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
8: Dus het maken van staal wordt schoner.
9: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
10: Maar moet dat dan in Nederland?
11: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
6: En wat levert dat dan op?
9: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
6: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
12: Met het Groen Staalproject maken we staal schoner, groener en meer circulair.
13: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
14: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
13: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
0: FM.
15: Nu het nieuws van 12 uur.
16: Goeiedag, ik ben André Kolen. De dakloosheid in de stad neemt toe, terwijl veel mensen zonder vaste woon- of verblijfplaats buiten beeld blijven. Volgens Straatconsulaat is een andere aanpak nodig om dakloosheid te voorkomen en op te lossen. Daarom start Den Haag als eerste stad in Nederland met het preventieprogramma Upstream, dat risico's op dakloosheid bij jongeren vroegtijdig in kaart moet brengen. Verborgen dakloosheid groeit. In 2025 werden in de regio Den Haag 7200 mensen zonder vaste woon- of verblijfplaats geteld, onder wie ruim 1100 kinderen. Dat blijkt uit de zogenoemde ethos-tellingen. Tegelijkertijd groeit het besef dat een groot deel van deze groep dus onzichtbaar blijft. Met het Upstream-project probeert de organisatie meer nadruk te leggen op het voorkomen van dakloosheid voordat problemen zich opstapelen. Ron Frezen heeft bij de uitreiking van de Haagse persprijzen de Luis in de Pelsprijs in ontvangst mogen nemen voor zijn interview met NAVO-baas Mark Rutte. Het interview, dat afgelopen december plaatsvond in het radioprogramma Spuigasten, werd door de jury beschreven als vakwerk. De jury roemde Frezens professionele capaciteit om een goede band met Rutte te onderhouden en hem tegelijkertijd bits bij de les te houden. De prijsuitreiking vond plaats in de Haagse Kunstkring, waarbij de jury ook toelichtte hoe zij tot haar oordeel gekomen is. In Spuigasten sprak Rutte met het vertrouwde masker op van de goedlachse toffe peer. Maar achter de façade ontwaarden we, dankzij Frezen, een ongenaakbare man die in de taal van Frezen als een laserstraal op zijn doel afgaat. Ook wil de jury Frezen met deze prijs bekronen voor zijn decennia lange bijdrage aan de Haagse journalistiek. Frezen was een van de medeoprichters van Omroep West en heeft jarenlang verslag gedaan van de landelijke politiek voor de NOS. Dan nog het weer, af en toe zon, kleine kans op wat regen. Bij een matige tot een vrij krachtige noordwestenwind wordt het zo'n 28 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog en dan 28 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
0: De nieuwe van Nieuw.

0: Vernekop uit 2013. Geweldige track toch?
1: De nieuwe Van Nierop met Rico Van Nierop.
0: Ja, welkom terug. Nog een uurtje nieuwe Van Nierop, maar toch niet helemaal. Nee, normaal gesproken zou je kunstlichten horen hier. Die komt weer hoor, maar nu nog even niet. Dus doe ik tussen het uurtje nieuwe muziek van vorig uur en het volgende uur met mooie poëzie en gesprekken over schrijven en zo. Gaan we eens eventjes wat dichters laten horen die ook zingen. Of die eerst begonnen als dichter en daarna gingen zingen, of andersom. Nou ja, die hoorden net Kernkoppen. Guus die band. Zeg maar. Die geeft bijvoorbeeld ook workshops in de spoken word hoek en is zelf ook het wel eens te vinden op podia met poëzie. En zo ga je er nog veel meer horen. Wat hebben we nog meer? Annetjerk Mantel hoor je voorbij komen. Die dingen allemaal Nederlands, maar ook wel Engelstalig werk. We gaan zelfs beginnen met drietal in het Engels. Als laatste, Little Sims begon ooit inderdaad ook als dichter. Hij heeft ondertussen een redelijke carrière als hip-hop ster. Wat mij betreft een van de grootste wat op dit moment. Van haar vorige album is dit Young, vorig jaar uitgekomen. Dan hoor je straks als derde daarvoor Kate Tempest natuurlijk, ook vroeger eerst als spoken word dichter op de podia en daarna albums gaan opnemen met steeds meer muziek daarbij. Ook van vorig jaar Statue in the Square. En als eerste van 2 jaar geleden denk ik alweer, ja, Gaza is Calling van de doorbraak album van Mustafa. En als je hem online opzoekt, dan vind je gelijk zijn handle. Dat is vaak Mustafa the Poet. En daarin verschilt ook waar die vandaan komt. Gaza is Calling. Hier is Mustafa.

geweldige plaat is dat toch. Al jaren geweldige plaat. Little Sims begon ooit als dichter. En dus vooral bekend als rapper tegenwoordig. Lotus heette dat album vorig jaar. En daarvoor hoor je Kay Tempest. Wederom dichter, maar ook muzikant. En daar weer voor... ja, wie was het ook alweer? Oh ja. Daar weer voor hoorde je... Ik moet het even opzoeken hoor, sorry. Mustafa natuurlijk, Mustafa de Poet, Gaza is Calling. Ik draaide hem vorige uur ook al, maar voor degenen die nu pas wakker zijn. Nieuwe single van Billy Bragg is een protestsong. Billy Bragg is ook wel schrijver, maar niet echt bekend als dichter. Meer bekend als punk- en folkzanger. Heeft over de geschiedenis daarvan ook veel geschreven. Maar zijn nieuwe single is wel weer gebaseerd op een gedicht. Gedicht van Martin Niemöller, was een Duitse predikant voor de Tweede Wereldoorlog. En voor de Tweede Wereldoorlog verzette hij zich al tegen Hitler. Werd uiteindelijk gearresteerd en kwam in concentratiekampen terecht. Hij overleefde de oorlog gelukkig wel. Hij schreef een beroemd geworden gedicht dat nog veel voorgedragen wordt op herdenkingen. Bijvoorbeeld bij de herdenking van de februaristaking. Het gedicht is niet zo heel erg lang, ik zal het even lezen. Toen ze de communisten kwamen halen, heb ik niks gezegd. Ik was geen communist. Toen ze de vakbondsleden kwamen halen, heb ik niets gezegd. Ik was geen vakbondslid. Toen ze de joden kwamen halen, heb ik niets gezegd. Ik was geen jood. Toen ze de katholieken kwamen halen, heb ik niets gezegd. Ik was geen katholiek. Toen kwamen ze mij halen. En er was niemand meer om iets te zeggen. Het gedicht van Martin Niemöller, dat heeft... Billy Bragg dus verwerkt in zijn nieuwe single City of Heroes. Dat dan weer vooral slaat op wat er op dit moment in de VS aan de hand is. Vooral in Minneapolis. Dit is Billy Bragg.

0: Racism.
1: Billy Bragg met het gedicht van Martin Niebuhr verwerkt tot zijn nieuwe single City of Heroes. Genoeg Engelstalig. Nu eventjes over naar meer Nederlandstalig werk van zingende dichters of dichters op muziek gezet. En we gaan er drie horen uit Den Haag. Die dingen hoor je als laatste met Ga zelf maar weten lopen. Daarvoor Danielle Zawadi, misschien wel de beste dichter van Den Haag. Met Leefplicht, samen uitgevoerd met de jazzcombo van Kobe Krugwaar. En als eerste oprichter van het Voordrijk, wat straks om 1 uur begint, Harry Zevenbergen met zijn band Dom. Al van 12 jaar geleden. Hier is Zuurstof.

klokken tikken sneller. Je naam, gekrast in beton, zal langzaam verdwijnen. De stad stinkt naar kots. Hedon laat zijn sporen na. Laat je niet willoos wegvoeren in de nacht. Steel het brood van de rijken.

Laat je niet willoos wegvoeren in de nacht. Laat de straten vuur spuwen. Bestorm de banken. Verover het parlement.

de harten kloppen sneller. De angst te lezen in je ogen, jaagt die op de vlucht. De stad stinkt naar zweet. Het monster laat zijn sporen na. Laat je niet willoos wegvoeren in de nacht. Zet de deuren wagenwijd open. Niemand het land uit. Stop de nieuwe inquisitie.

Laat je niet willoos wegvoeren in de nacht. Steek de gluurders de ogen uit. Onthul hun ware aard.

0: Harry Zevenbergen op Den Haag FM. Den Haag
1: FM. Wij zijn er ook. Wouden de rij op bij de kassa, omdat we onze naam niet vinden in het rek met sleutelhangers. Onze ogen glijden voorbij de eerste, derde en zevende generaties, voorbij de whitewashed en heteronormen. Iemand zei dat we ze hier kunnen vinden. We douwen onze handen in onze zakken wanneer we ons neerleggen bij de tweede generatie, maar bloedgeld wordt in het daglicht niet geaccepteerd. Ergens diep van binnen wisten we dat al. Ergens in de gevoelenskamer van ons hart, waar we ons nerveus voelen tijdens het solliciteren en treurig tijdens de verjaardagen van onze ouders. We zien onze leeftijdsgenoten met sleutels deuren openen naar Europa. Europa is een nachtbeleving van veel generaties voor ons. Van de generatie die alleen de vijand in Europa zien en de generatie die de droom in Europa hopen. Sleutelhangers willen we associëren met de inhoud achter sloten. Wij zijn er ook. En we willen weten hoe het zit. Want we vinden onze namen niet. Die ene die we delen, zoals ons over chipkaarten delen, ons huiswerk delen, ons ID-kaarten delen, het eten van mijn moeder delen. Het is nu dat we ouder worden en de 20 bijna gaan verlaten, dat we doorhebben dat we hier niet meer langer kunnen baden. In het leunen op onze ouders en ook de schouders van onze vrienden verdwijnen. We lopen nu naar met z'n tweeën naar de trambaan naar school, want de anderen die werken al, de anderen die trouwen, de anderen hebben kinderen, de anderen willen niet ophouden met spelen, de anderen hielpen hun ouders al voordat wij dat beseften, de anderen zijn weggelopen, de anderen besloten te stoppen. De anderen gaven hun identiteit op. De anderen begonnen een taal te spreken die iedere dag anders klinkt. Wij zijn er ook. Tussen de in- en uitcheck. Tussen de tot morgen en was gezellig. Tussen het Nederlands spreken, Engels denken en dan Frans twijfelen. Tussen de extroversie van de cultuur en de introversie van ons leven. We zijn er met 20 maar nog even. Dus het gaat altijd over de toekomende tijd. Over wanneer we groot zijn en kunnen praten over individualisme zonder schuldgevoelens. Dan kunnen we praten over onze mixtapes, onze scooters, een geslaagde boodschappentrip en de sleutelhangers. Opdat als wij hem kwijt zijn en iemand anders hem vindt, die hem weet te vinden of erachter komt dat hij een van ons is. Wij zijn er ook. Nog steeds die kastrijnen erop houden. En het verschilt per keer. Soms dan draaien we ons om, kijken we naar de rij van hé, het gaat hier meer niet worden. En soms dan kijken we vooruit naar wie het wel gelukt is. Van ja, ik zie je bij een volgende. En soms dan kijken we naar de cachère die de regels volgt, maar ze niet maakt. Ik durf ze niet aan te kijken. Ik veeg mijn bebloede hand en geld terug in mijn zakken. Ik duik weg. Ik fluister korte zinnen die ik wil geloven en anderen heb zien beloven. Die zinnen die beginnen met wij en twee woorden kennen. Die zinnen die eindigen met werkwoorden. Dit is die taal die iedere dag anders klinkt. Maar ik stotter, ik struikel, ik val op de grond met mijn gezicht. Daar komt mijn bloedgeld vandaan. Daar komen mijn schaamtes vandaan. In het middelpunt van aandacht dat je krijgt bij de fouten die je maakt. Zoveel aandacht. Alsof het een negeersessie tijdens prestaties het gehele plaatje in balans brengt. Ik ben er ook. En ik weet mijn ene voet voor de andere te plaatsen. Niet meer struikelen over deze nieuwe straat. Ik zou nog meer diploma's moeten halen of een andere manier moeten verzinnen om vliegtickets naar Congo te betalen. Ik leer op YouTube wat ik moet doen met mijn haren en ik zoek de toekomende tijd op in al mijn verhalen. Ik ben er ook. Met mijn tramstoplicht gedrag. Dat is een Nederlands accent met een Engels vocabulaire. En ik ben een gezellig mens zolang je me niet kent. En ik ben de goede dochter van gisteren. En ik ben een kind zolang ik een oudere zus heb. Ik ben er ook. En ik wil de wereld overnemen. Ik wil nieuwe wetten maken waarin vergeten zijn verboden is. En de cachère dus werkloos is. Ik wil dus nieuwe tradities maken, waarin we één verjaardag delen. Waarin

0: die Haagse dichters op rij op muziek gezet. Als eerste hoor je Harry Zevenbergen met zijn band Dom Zuurstof. Jaar of 13 oud, denk ik. Daarna Danielle Zawadi met de jazzgezelschap Kobe Krugar met Leefplicht. Dat is recenter. En de laatste die je nu nog het laatste stukje van hoort is Die Dingen. Treedt nog her en der op het podium. Ga zelf maar beter lopen van hem. Ja, je luistert naar een soort geïmproviseerd tussenprogramma tussen de Nieuwe Van Nierop en het Woordenrijk in dichters die zingen of op muziek gezette poëzie. Krijgen er weer drie. Ja, denk ik toch in alle drie de gevallen de mensen die twee dingen doen en nu vooral muziek maken. In het geval wat je gaat horen. Als laatste hoor je Voodoo Crew, Joost Hoekhoff uit Antwerpen, samen met Dean Bowen hier uit de buurt. Die kennen we natuurlijk als dichter. Maar dit is toch wel echt hip-hop. Daarvoor, en dat geldt ook voor Glody, ook een Hagenees trouwens. Solo track van vorig jaar, ook duidelijk hip-hop. En dat geldt ook voor Obeguus, Guus van de Steen van de Kernkoppen, die ik begin van het uur al draaide met een ouwtje. Een nieuwe single van hem van twee maanden geleden. Ja, dat is nog wel redelijk nieuw. Overtime, hier is Obeguus.
1: LJ for president.

0: Young Buck.
1: Maar ik weet niet of er schade in het brein is. En de kans is best reëel dat dat er is.
0: Ik zal never nooit vergeten, de dagen dat ik op mijn knieën voor jou heb gebeden. Dit is echt een wonder, ik zeg je, het is een zegen. Alle glorie naar de Vader, wij zijn niks zonder Jezus.

0: de Alice gedaan. Je kan niet meer dan nu alleen geloof in God.
1: Ik hoop het.
0: Ja. Zij is dienaar van God. Dan God gaat...

Je hoorde drie tracks met dichters die ook muziek maken. Oom Guus, daarna Glody en als laatste Dean Bowen met zijn band Voodoo Crew. Zit een beetje tussen de Nieuwe Van Nierop en het Woordenrijk in. Oftewel, zingende dichters krijgen we er weer drie op een rij. Weer drie uit de Haagse regio, die trouwens alle drie volgende week in Museum Rijswijk te zien zijn op ons podium van het Woordenrijk. Als derde Marilou Klapweek, heet Asfalt, heet haar track. Daarvoor Ezra Olga, An Arm Around My Daughter. En als eerste Anne Tjerk Mante, Dansen op de Zin van het Bestaan.

0: Elke zondagmiddag tussen 1 en 2. Gedichten en gesprekken over de Haagse literaire wereld in het Woordenrijk op Den Haag FM.
1: Heet is het asfalt in de zon. En scherp is het vloeibaar steen dat naast de vulkaan in glas verandert. Als het maar snel genoeg afkoelt. Is er liefde aan de overkant? Veel, zegt het bankje dat op de dijk staat en uitkijkt over de rivier. Alleen niet onvoorwaardelijk. De algemene voorwaarden zijn hier zonder acceptatie in het stof gekropen. Hangt als een schaduw, of misschien was het de echo van vroeger en vooral toen. Hoe dan ook, hangt het hoog in de eeuwen. Maar niet aan het oppervlak. Water kun je niet pakken, alleen scheppen en dragen. Ingekapseld, anders niet. Als je ballen hoog houdt, is er geen ruimte om te bouncen. Ik herken het gevoel, maar kan het niet plaatsen. Laat staan dat ik weet wat ik ermee moet. Aan de zijlijn staan ze. Is er liefde aan de overkant van het veld? Veel, zegt de scheidsrechter, maar onvolmaakt. En meestal kijkt de liefde boos. De sluier van niet goed genoeg reikt tot aan de hoeken van het veld, waar de zon niet eens komt en er altijd schaduw is. Waar de varen groeit, maar dat is het dan. Schuld kruipt onder de huid van de oneindige ander met een wankel voor- of naoordeel. We vertellen elkaar heel veel. Terwijl je let op de andere, struikel jezelf over een stoep. Wie weet het beter? Het kind op de fatbike dat op niemand let. Ik probeer jou door het leven te sturen, maar weet soms niet eens wat ik zelf rijd. En we fietsen verder, zonder afdruk. Alleen het gekraak van de ketting en de banden over het heet van het asfalt.
2: Jack Manten, de Ezra Oka en Marilou Klapwijk hoorden je achter elkaar. Straks echt het Woordenrijk na ene. Tot die tijd heb ik nog drie leuke tracks voor je van zingende dichters of de dichtende muzikanten. Marcel Verrek als laatste, Mahoney Bruine Ogen. Daarvoor Sascha Celine Verheij met Soep eet je met rijst. En als eerste een klassieker uit de punktijd. Ton Lebbink met Geen Mening. Ja, nee.
3: Blijkelijk wordt een dik deel der dichters gedragen door zonnebrillen. Daar doe ik lekker niet aan mee. Kambod ja, Kambod nee. Japan, Nepan, Nepal, Japal, India, Indiné, Nieuw-Guinea, Nieuw-Guyane, Indonesië, Indojaasje, Kenia, Kenine, Tunesië, Tuyasje, Jamaica, Nemaica, Libanon, Libawi. Columbia, Columbine, Bolivia, Bolivine, Korea, Korene, Nederland, Jaderland.
4: Langzaam realiseer je steeds meer, oh ja, ik heb meer meegekregen van mijn ouders dan ik wist. Maar het is meer onbewust.
5: Mijn ouders, beide ouders, zwegen als het graf.
6: Ze gedragen zich wel als Nederlanders, maar wat we binnenshuis zien en hoe ze naar ons toe gaan, zit wel degelijk hun achtergrond in. Hoe ze met ons omgaan, hoe ze dingen doen.
5: Ik denk een jaar of 4, 25 was, toen begonnen bij mij vragen te komen. Ik was ongelukkig in Nederland, waar ik vandaan kwam, wie ik ben en waar ik vandaan kwam. Toen ben ik ook begonnen met reizen en ben ik overal familieleden gaan opzoeken. En heb veel ervaren. Ik heb ook veel heb ik ervaren, niet van mijn ouders.
4: Ik dacht altijd, oh, we zijn gewoon, ja, we zijn wel bruin, maar we zijn gewoon hartstikke Nederlandse kindertjes. Maar langzamerhand pelt dat af, kom je tot de ontdekking. Dus in je leven dat je toch meer hebt meegekregen van je Indonesische moeder en je Surinaamse vader dan je weet. Ik weet niet anders dan dat je soep met rijst eet. Soep eet je met rijst, deed mijn vader. Heb ik van mijn vader geleerd. En pas veel later ontdek je, oh, Nederlanders eten geen soep met rijst.

0: What song is next?
1: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070-307-8899.
2: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a naar zee.nl.
3: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3-gangen menu mezeres. Kijk op olympiarijswijk.nl.
4: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget, budgetongediertebestrijding.nl.
5: Mag ik wat vragen?
6: Tuurlijk mag je wat vragen.
5: Waarom ging u weg van huis?
6: Ik ging weg van huis om voor de veiligheid van mensen te zorgen.
5: Dus ook mensen die u niet kent?
6: Precies. Ook dan.
7: Zaterdag 27 juni bedanken we alle veteranen, ingezet voor onze vrede en veiligheid.
8: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
7: Hijs de vlag op 27 juni, Nederlandse Veteranendag.
9: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
10: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
11: Dus het maken van staal wordt schoner.
12: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
13: Maar moet dat dan in Nederland?
14: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
9: En wat levert dat dan op?
12: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
9: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
15: Met het Groen Staal project maken we staal schoner, groener en meer circulair.
16: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 1 uur.
17: Goedendag, ik ben André Kolen. De dakloosheid in de stad neemt toe, terwijl veel mensen zonder vaste woon- of verblijfplaats buiten beeld blijven. Volgens Straatconsulaat is een andere aanpak nodig om dakloosheid te voorkomen en op te lossen. Daarom start Den Haag als eerste stad in Nederland met het preventieprogramma Upstream, dat risico's op dakloosheid bij jongeren vroegtijdig in kaart moet brengen. Verborgen dakloosheid groeit. In 2025 werden in de regio Den Haag 7200 mensen zonder vaste woon- of verblijfplaats geteld, onder wie ruim 1100 kinderen. Dat blijkt uit de zogenoemde ethos-tellingen. Tegelijkertijd groeit het besef dat een groot deel van deze groep dus onzichtbaar blijft. Met het Upstream-project probeert de organisatie meer nadruk te leggen op het voorkomen van dakloosheid voordat problemen zich opstapelen. Ron Vreese heeft bij de uitreiking van de Haagse persprijzen de Luis in de Pelsprijs in ontvangst mogen nemen voor zijn interview met NAVO-baas Mark Rutte. Het interview, dat afgelopen december plaatsvond in het radioprogramma Spuigasten, werd door de jury beschreven als vakwerk. De jury roemde Vreese's professionele capaciteit om een goede band met Rutte te onderhouden en hem tegelijkertijd bits bij de les te houden. De prijsuitreiking vond plaats in de Haagse Kunstkring, waarbij de jury ook toelichtte hoe zij tot haar oordeel gekomen is. In Spuigasten sprak Rutte met het vertrouwde masker op van de goedlachse toffe peer. Maar achter de façade ontwaarden we, dankzij Vreese, een ongenaakbare man die in de taal van Vreese als een laserstraal op zijn doel afgaat. Ook wil de jury Vreese met deze prijs bekronen voor zijn decennia lange bijdrage aan de Haagse journalistiek. Vreese was een van de medeoprichters van Omroep West en heeft jarenlang verslag gedaan van de landelijke politiek voor de NOS. Dan nog het weer, af en toe zon, kleine kans op wat regen. Bij een matige tot een vrij krachtige noordwestenwind wordt het zo'n 28 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog en dan 28 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
1: Het woord.

0: soon set out you were going to find release.
1: Kay Tempest, Know Yourself van vorig jaar.
2: Elke zondagmiddag tussen 1 en 2. Gedichten en gesprekken over de Haagse literaire wereld in het Woordenrijk. Den Haag FM. Met Rico van Nierop, Adrienne van de Nieuwegiessen.
1: Ja, inderdaad, dat zijn onze namen, Adrienne.
3: Ja, we zijn er weer.
1: Als we het weer vergeten waren door de hitte. Fijn dat we weer zijn. Ja, goedemiddag, jongens, meisjes, dames en heren. Mensen die zich anders identificeren bij het Woordenrijk. We gaan tot 2 uur praten met dichters. Maar ook over muziek vooral.
3: Ja, en over hoe heet het is.
1: Oh, inderdaad, ja. In de studio ook Gilles Buff. Goedemiddag.
4: Goedemiddag.
1: Welkom terug. Het is binnen een while.
4: Zeker.
1: Zeker. Edwin Vagel ook hier. Hoi.
5: Hey.
1: Hoi, fijn dat je er bent. We gaan straks bellen met Tjeerd Bruinja. Die heeft teksten voor muziek geschreven. En daar is een album van verschenen van een band. Daar gaan we straks ook wat van laten horen. En we gaan met hem praten over die teksten. Over hoe dat in elkaar is gezet. Adrienne, wat heb jij voor je neus liggen?
3: De bundel van Monique Wolters, die we een paar weken geleden in de uitzending hadden.
1: Ja, toen ze nog met de crowdfunding hiervoor bezig was.
3: Het boek is haar Paleis van Asperges. En het staat vol met hele zinnelijke gedichten als... Loop jij hier nou open en bloot met je levensenergie rond te paraderen? Bedek jezelf toch een beetje. Je moet er niet aan denken dat anderen hier iets van leren. Nou ja, iets over erotisch kleien en anderszins natte trap.
1: Oh, dat kun je er ook in vinden?
3: Ja, en een snuffelpagina. Maar dat wil ik jullie niet aandoen met deze temperaturen. Want er valt hier van alles te snuffelen in de studio. Maar niet om het op de radio te noemen.
1: Maar het is niet zo dat die bundel naar asperges ruikt.
3: Nee, gelukkig.
1: Ja.
3: En dan is er na de regen. Natte seringen op een bedje van aarde. De lucht is geklaard, de geur is geaard. Ik adem diep in. Gras ruikt alsof het net is geaaid. Boomschors alsof ze net is ontsproten. Boslucht die zo in een flesje komt. En dan in het echt.
1: Kijk eens.
3: Kijk.
1: Ja, dat is toch bijna wel poëzie die je kunt ruiken. Ja, toch?
3: Poëzie om te ruiken. Ja. Paleis van Asperges, Monique Wolters, van harte aanbevolen.
1: Kijk eens, dank je wel. We gaan luisteren naar een track van Ella and Her Man. Dat is de band waarvoor wie Tjeerd Bruinja teksten schreef. Straks Bruinja over deze muziek. Dat het nergens op leek.

0: Ella en Her Man, dat het nergens op leek. Geschreven door Tjet Bruinja. En wij proberen eventjes te bereiken dezezelfde dichter.
1: Ja, hallo Tjet.
0: Goedendag met Rico van Ierop en het woordenrijk Adriana van der Nieuwegies, Edwin Vagel en Gilles Buff ook hier in de studio. Je bent gelijk live on air, Tjet.
1: Kijk eens.
0: Kijk eens, heel fijn dat je er bent.
1: Ja, fijn.
0: We hebben net Dat het nergens op leek gedraaid van het album waar jij teksten voor schreef. Klopt het dat jij net op Oerol bent geweest of daar nog zit?
1: Ja, ik ben net terug, ja.
0: En hoeveel keer heb je daar met Ella en Her Man opgetreden?
1: Wij hebben daar 6 keer gespeeld. Dus bijna 2 keer per dag en dan 4 dagen lang.
0: Ja. Hey, ik ken Oerol eerlijk gezegd niet van eigen ervaring, maar vooral van de variant die op tv waar verslag van gedaan wordt. Waar stond jij? Want het is allemaal prachtig decor met duinen en zee en zo. Wat voor soort locatie hadden jullie?
1: Wij stonden in een hele mooie ronde zaal. Die is ontworpen door de architect Gunnar Daan. Mm-hmm. De vader van Tatjana Daan, ooit directeur van Poetry International.
0: Oh.
1: Bij de Volkshogeschool. Dat is in Horen op de Schelling. En dat is een ruimte waar mensen vaak naartoe gaan om een tekencursus te volgen. En daar kunnen ze naar slapen en eten. En, een heel mooie plek, midden in het bos eigenlijk.
0: Ja, maar wel buiten, of niet?
1: Nee, wij stonden binnen. Okay. Want het was buiten. Wij stonden in het programma, dat heette, ja, dat is een beetje technisch, maar dat heette Meer Oerol. Dus dat zijn locaties op Oerol die zelf dingen organiseren. Ja. En dan heb je Oerol Festival. Wij stonden op Meer Oerol. En dus Oerol had op die locatie, op de buitenlocatie, bezet. Ja. Dus ja, wij stonden binnen en nou, dat was prima.
0: Nou, ook tof. Hey, de plaat is ook net uit. De broedplaats hebben we het dan over.
1: Ja.
0: En je hebt al eerder dit jaar met een deel van die band of met een uitgebreidere band opgetreden. Hoe is dat die samenwerking tot stand gekomen?
1: Eigenlijk is Ella en Her Man, dat zijn twee muzikanten die met elkaar werken. Een zangeres en een gitarist. Maar ze spelen ook nog trompet en piano, allemaal andere instrumenten.
0: Wow.
1: En die speelden ze al poosjes samen. En die zochten, die hadden wel vaker met dichters gewerkt. Bijvoorbeeld met Balkje Wietsma, een Friese dichteres. En die vroegen mij of ik met hen wilde gaan samenwerken.
0: Mm-hmm.
1: Dus toen kwamen ze aan optreden, hebben we even kort gepraat. Toen zijn we heel veel heen en weer gereisd. Herman Wolpman, de gitarist, die woont in Eilst in Friesland. Ik woonde toen nog in Amsterdam deels in Nijmegen. Dus we zijn heel veel heen en weer gereisd. En dan gaan zitten gewoon met instrumenten en stukjes aan elkaar laten horen. En dan weer naar huis, teksten schrijven, het in elkaar zetten en dan weer proberen. Zo ging het.
0: Ja, het is niet zo, jij bent de tekstdichter en je stuurt iets op en hun maken er wat van. Dit is meer echt een wisselwerking.
1: Nee. Ja, en wij zaten echt samen. Dus ik bedoel, de composities zijn grotendeels van Herman Wolpman. Maar Ella en ik hebben allebei natuurlijk mochten meepraten. Of spraken gewoon mee over de composities. Van, zullen we dit proberen? Of dat is misschien mooi. Of ja, nu is het misschien wel af. Nee, we werden echt ter plekke. Dat nummer dat je net draaide, daar had ik de tekst van geschreven.
0: Mm-hmm.
1: Maar die is op de eerste wijze. Wij zijn al een jaar aan het toeren met het project. En de voorstelling werd in elkaar gezet bij dezelfde Volkshogeschool op de Schelling, de Volks. Mm-hmm. En daar de eerste avond had ik die tekst mee. Die had ik 2 avonden ervoor geschreven. En toen hebben we nog een stuk aan die tekst bijgemaakt. Volgens mij dat tussenstuk zijn nog woorden bijgekomen die Donkom parelmoeren, die niet bestaande woorden, zeg maar.
0: Ja, die opzomming.
1: Ja, ik heb die tekst toen voorgelezen. Ik zei van, misschien kunnen we hier iets mee. En toen zei hij van, oh, ik heb nog een stuk muziek. En toen eigenlijk was het binnen 10 minuten klaar.
0: Kijk eens, wat mooi.
1: Het was een ander nummer, het eerste nummer dat we samen schreven, deden we 3/4 jaar over.
0: heel verschillend dus. Het is overigens een heel divers album. Het is niet alleen maar muziek. Maar af en toe hoor je jouw stem ook. En soms draag jij sec een gedicht voor. En soms is daar muziek bij. Is daar voor die vorm, is dat bewust zo gekozen? Dat het zo divers is bedoel ik?
1: Eigenlijk hoe we de voorstelling in elkaar hebben gezet. Dus er zijn liedjes. Er zijn ook liedjes met teksten van anderen. Er zitten covers bij. Wel een eigen bewerking. En toen we de plaat gingen opnemen in de studio, hebben we het gehad over de volger. En toen kwamen we toch een beetje uit van de spanning, de spanningsboog uit de voorstelling wilden we eigenlijk op het album bewaren. Misschien een klein beetje zoals je op een, vroeger op een conceptalbum had, zeg maar. Dus het album is het deels een voorstel. Ja, je kunt natuurlijk losse liedjes luisteren, maar ik denk als je het helemaal luistert, dan maak je echt wel een reis mee. Ja.
0: Ik moet eerlijk zeggen dat ik pas later las dat het een voorstelling was. En ik hem eerst geluisterd heb. En dit is een hartstikke mooi album, wat mij betreft.
1: Oh,
0: en heel divers. En ik had nog niet heel erg gelet op de volgorde en of daar een verhaal in zit.
1: Het is een los verhaal. We maken bruggetjes tijdens de voorstelling, zeg maar. Die maak je natuurlijk op de album niet. Ga niet elk nummer voor kletsen of zo. Dus mensen mogen, we laten ook heel veel ruimte aan de luisteraar.
0: Ja, het klinkt een beetje als een droomproject. Ik weet niet, heb jij veel vaker met muzikanten gewerkt?
1: Absoluut.
0: Zea, geloof ik, hè?
1: Ik heb met Zea gewerkt. Jaap van Keulen, muzikant die ook veel voor tv-programma's, documentaires, muziek maakt. Mm-hmm. Paul de Haas, bekend misschien van Canto Ostinato, heb ik gewerkt, concertgebouw opgetreden. Dus ja, met heel veel verschillende mensen heb ik gewerkt eigenlijk. Maar dit, om een avondvullende voorstelling te maken en in de studio echt een heel album op te nemen, dat was een absolute droom.
0: Kijk eens.
2: Ja. En hoe kwam, my chat met Edwin.
1: Hey Edwin.
2: Hoe kwam Ella en de Man dan bij jou terecht? Wat wilden ze van je? Wat was hun vraag aan jou?
1: Ja, ik denk dat ze bij mij terecht kwamen omdat ze al in het Fries zongen, deels. Dus de Friese poëzie al gebruikten voor hun liedjes. En Balkje Wietsma, die leefde niet meer. Dus die kon geen nieuwe teksten meer schrijven. En ik denk dat het op die manier gegaan is. Ik heb Herman ook wel eens gezien bij een optreden op de Dag van de Friese Literatuur. Wij kenden elkaar van een afstandje. Ik denk dat die Friese culturele wereld is sowieso misschien wat kleiner qua ja, hoe je kijkt. Ja, en zij zijn bijna niet Friestalig van huis uit. Maar ze houden wel heel van het Fries en van zingen in het Fries.
2: Ja.
1: Ik denk dat het zo een beetje kwam. Ik ben denk ik wel redelijk zichtbaar in Friesland.
2: Ja, dan ben je logisch keuze inderdaad. Ja.
0: Ja. We hoorden net een Nederlandstalig liedje. Dat is eigenlijk een uitzondering. Er staan ook één of twee Franstaligen op. Maar het grootste deel is volgens mij inderdaad Friestalig.
1: Ja, klopt ja. Ja. Maar inderdaad, als mensen de cd kopen, dan zit er een boekje bij met vertalingen. En op ellaandherman.nl, daar kun je ook van alle teksten de vertalingen vinden.
0: Ja.
1: En soms is het ook gewoon mooi. Ja, ik luister zelf bijvoorbeeld heel graag naar Cristina Branco. Mm-hmm. Die zingt het Portugees. Ja, ik ben dan soms niet zo bezig met wat ze precies zingt. Sommige woorden weet je dan zo. Dan geef je over aan.
0: Ik als luisteraar ook niet echt, maar jij bent de dichter. Dus jij bent verantwoordelijk voor die woorden.
1: Ja, ik wil toch wel graag dat mensen het lezen. Maar het kan ook en-en zijn, toch? Eerste keer goed luisteren van wat hoor ik? Wat zijn de melodielijnen van de zang of zo? En word ik daardoor geraakt? Dat is ook belangrijk.
0: Project was met Ella en haar man, maar ik zag ook ergens de naam Velofsky voorbij komen. Hoe zit dat in het project?
1: Zij hebben veel met Velofsky gewerkt. We hebben één optreden gedaan met. Het was te duur om de hele tijd met een band te toeren. We toeren met 8 levensgrote schilderijen. Dat waren schilderijen van de zus van Herman Wolfman, Annemarieke Wolfman.
0: Ja, daar zit ook nog een inspiratielijn, geloof ik, hè, met die schilderijen.
1: Ja, daar hebben we heel veel over nagedacht. Ja, over, dus dat het nergens op leek, kwam het voort. Ook uit het idee van mensen die schilderen en tekenen. En waarom ze eigenlijk stoppen met tekenen. Dat doen kinderen blijkbaar als ze 9 zijn. Stoppen ze met tekenen omdat wat ze tekenen niet meer genoeg lijkt op wat ze zien.
0: Oh,
1: dat heet de tekencrisis.
3: Ja, wat zonde.
1: Ja, ik heb het opgezocht en toen dacht ik, en toen ben ik die tekst gaan schrijven eigenlijk.
0: Mooi.
3: Dan ga je te veel in je hoofd zitten en dan verstoort dat het hele creatieve proces.
1: Ja, maar terug naar die band. We hebben dus 1 optreden gedaan met de band. Dat was in Sneek. Toen waren we de studio al uit, volgens mij. Dat was te gek, want we hadden Bart Soeters op bas. Die speelde fretloze bas. Ik weet niet of de luisteraars die het zegt, maar van die glijdende toon op de bas. Prachtig. En Willem Smit op drums was ook mooi. En Ruben Mulder op Hammond-orgel zat op de plaat. En dan Velofsky die heeft zingende zaag gespeeld, maar ook allerlei gekke kleine gitaartjes en zo, en mandoline, dat soort
0: Ja, die is
1: dat soort gitaren.
0: Ja. Ja. Jullie hebben nu op Oerol gestaan. En mensen kunnen dat hele album gaan luisteren. Het staat op alle streamingskanalen. Dat raad ik ook zeer aan. Maar komen er nog meer voorstellingen? Of,
1: In principe was Oerol onze laatste, voorlopig onze laatste show van deze tour. Ja. En misschien dat we wel weer gaan samenwerken voor een nieuw project. Hoor. Mm-hmm. Dat lijkt me hartstikke leuk. We hebben daar nog geen afspraak over gemaakt, maar we houden contact. En ik kan me best voorstellen dat Herman een keer nieuwe muziek stuurt. Of als ik een tekst heb, zeg van, hey, zullen we toch eens daarmee aan de slag? Ja.
0: Hey, ik heb klaarstaan een track die heet Spieker je in wolk, als ik het goed uitspreek.
1: Ja, dat spreek je helemaal goed uit.
0: En oorspronkelijk tekst van de Britse band Marillion, begrijp ik.
1: Ja, zeker. Geschreven door Steve Hogarth van, van Marillion, ja. Ik wou een tekst, ik wou iets doen met wat een schilder doet. Die landschappen schildert, die zet toch ergens dat landschap stil. En toen moest ik aan dat nummer denken. Want daar staat in, je kunt een vonkje niet vangen, maar het staat ook in pin a cloud to the sky. Dus zet die wolk vast tegen de lucht eigenlijk. Dus toen heb ik geprobeerd een tekst uit Fries te vertalen. En om Ella en her man te overtuigen dat Marillion hele goede nummers schrijft.
0: Ja.
1: En toen zijn we daarmee aan de slag gegaan. De eerste keer dat we het speelden kreeg ik echt een brok in mijn keel.
0: Ja.
1: Dus dat was geslaagd. En we hebben de band opgestuurd.
0: Je moet neem ik aan toestemming hebben om het officieel uit te brengen, of niet?
1: Nee, je moet de rechten goed regelen.
0: Oh, okay.
1: Maar ik vond het wel zo fatsoenlijk om het toch te vragen.
0: Mm-hmm. Ja.
1: En Mark Kelly, die heeft het, de toetsenist, die heeft het heeft er een kleine podcast aan gewijd. En die kon het niet verstaan, maar hij zei, ik heb goosebumps gekregen. Mm. Dus, en we hadden het nummer gefixt. We hadden het gerepareerd eigenlijk, zei hij. Want hij was nooit helemaal tevreden over. En nu snapt hij het.
0: Kijk eens.
2: Nee, dat is cool.
0: Dat is een mooi compliment van een...
1: Ik heb nu weer een ongelooflijke glimlach om mijn hoofd.
0: Ja. Ja, ik gok dat je oude Marillion-fan bent, of niet?
1: Ik ben een jong van geest Marillion-fan die vanaf 1989 tot nu alles koopt en luistert. Ja, en haar altijd wel meer dan één concert gaat als een tour hier in Nederland.
0: Hey Chad, dank dat je even aan de lijn wilde komen.
1: Dank voor de aandacht voor dit album.
0: We groeten je vanuit Den Haag. We gaan dus luisteren naar die track van Ella en Herman.
1: Dankjewel, tot ziens.
0: Hoi.

0: Marillion, Madonna of Vries, Tjit Bruinja, Ella en haar man Spiekerje in Wolk.
1: Het Woordenrijk met de literaire agenda van deze week.
0: En van de weken daarna, dinsdag 23 juni, is er weer Literair Atelier Agogo om 11 uur in Bibliotheek Nieuw-Waldeck. Onder leiding van Mira Fetiku kun je een schrijfworkshop krijgen en vooral voor senioren.
2: Donderdag 25 juni presenteert Margot Hoogenberg in de Vries van Stockholm 's avonds om 6 uur haar romandebuut en dat heet Bloedeigen.
0: Zondag 28 juni, dus over een week om 3 uur is er weer Woordrijk Poëziepodium. Straks vertelt Edwin wie daar allemaal komen. Adriana?
2: Woensdag 1 juli om 7 uur is de Amerikaanse schrijver Colson Whitehead bij Paagman aan de Fret. En hij presenteert daar zijn boek Cool Machine, dat hier in Nederland dus 3 weken eerder verschijnt dan in de VS. En hij wordt die dag geïnterviewd door Jessica Nash.
0: Ook woensdag 1 juli om 3 uur, dichter bij de dood en wel op Oud Eik en Duinen dit keer. Dicht eens een Voskuil. Het is de 100ste geboortedag van Voskuil dan. En diverse dichters zullen daardoor geïnspireerd gedichten voordragen.
2: En vrijdag 3 juli is er 's avonds om 7 uur in Rabarber weer een Poetry Circle. Dat zijn de eindpresentaties van de Poetry Circle en de reeks workshops die ze gaven.
0: Vrijdag en zaterdag 3 en 4 juli is er een Republiek Elektriek Festival op de Verademing in Den Haag. Met onder andere de dichters van het gezelschap, nou ja, niet echt gezelschap, van de avonden. Ik ben niet boos, ik ben bloedend. Benieuwd hoe ze dat op een festival gaan doen.
2: En het is zomer, dus komt de parade weer langs Den Haag. 3 tot en met 19 juli. Dat is natuurlijk zoals altijd in het Westbroekpark. Een prachtig festival waar ook de Pussyboys spelen. En Echo, en ze spelen Arends.
0: Nou, Jan Arends.
2: Jan Arends, de dichter.
0: Ja, maandag 6 juli om 7:30 Schrijflab, een schrijfcafé in Huis van Gedichten. Dat is een gratis schrijfcafé in het pand bij Gracht. Onder leiding van Anne Butchen en Danielle Zawadi.
2: En dan vrijdag 10 juli om 6:30 in Museum Beelden aan Zee. Het Zwarte Schaap en Beelden aan Zee. Woordkunstenaars geïnspireerd door beeldende kunstenaars. En het thema is voortbouwen. Onder andere door Rowan Kasamonadi. Ja, dat zeg ik goed. Rowan Kasamonadi en Iduna Paasman en Tos.
0: Ja, Tos is muziek volgens mij. Ja, ik zei het net al iets over Colette, dus het is tijd voor dit.
1: Het Woordenrijk met Edwin Vagel.
0: Edwin, goeiedag.
3: Hi.
0: Giel zit hier trouwens ook nog.
3: Zeker.
0: Wat gaan we doen volgende week in Colette?
3: We gaan weer het Woordrijk Poëziepodium organiseren.
0: Ja,
3: en als het dit weer is, doen we dat lekker in de tuin.
0: Ja, daar ga ik wel vanuit.
3: En we hebben weer 3 mooie dichters op het podium en een mooie muzikant ook op het podium.
0: Mm-hmm.
3: Of misschien naast, wie weet.
0: Ja.
3: De dichters, dat zijn onze woordenrijke Joris Holler.
0: Mm-hmm. Boekentips geeft hij hier in het Woordrijk. Ja.
3: Juist. En we hebben de nieuwe residentiedichter van Museum Rijswijk, Laura van der Ende.
0: Mm-hmm.
3: En we hebben Joost Baars.
0: Kijk eens.
3: Dichter die vorige week, als ik me niet vergis, nog op Poetry International stond.
0: Ja, 2 weken geleden denk ik ondertussen.
3: Oh, dat alweer, ja.
0: Maar ook pas 2 weken zijn nieuwe bundel uit heeft.
3: Precies, ja. Sinds 10 jaar zijn 9 jaar weer een bundel. Na zijn bekroonde debuut Binnenplaats. Mm. Is nu zijn bundel Toen ik je kwijtraakte verschenen.
0: Ja, prachtige bundel wat mij betreft. Hij is
3: Zeker.
0: Hier ook op de radio geweest om daarover te vertellen. Maar leuk. Leuk. En dan nog muziek.
3: Muziek door Willow the Whisperer.
0: Ja, echt. Die heeft eventjes een forse jump gemaakt. En had geloof ik 400 volgers en nu 4000 online. Dus
2: dankzij ons?
0: Nou, dat weet ik niet helemaal.
3: Maar natuurlijk.
0: Dankzij een nieuwe track die we straks gaan horen. Hey, je hebt ook nog een mooi boek bij je.
3: Ja,
0: heb je bij
3: je? Je vroeg me ook een boekentip mee te nemen.
0: Ja.
3: En ik ben nu bezig in het nieuwe boek van Berke Klein Zandvoort.
0: Mm-hmm.
3: Die kennen we van haar 2 dichtbundels. De bundels, nou ja goed. Die heette Uitzicht is een afstand die zich omgekeerd en Veldwerk.
0: Mm-hmm.
3: En dit boek is Oogsprong.
0: Maar geen dichtbundel dus?
3: Geen dichtbundel. Het houdt een beetje het midden tussen een verhaal en een essay. Ze noemt het zelf een verhaal over zien en niet zien. En ze gaat uit van... het zijn eigenlijk essays over kijken, het oog, zien, gezien worden. En alles wat daarmee samenhangt. Ze gaat uit van haar nicht die een oogtransplantatie moest doen. Daar begint het mee. En daar krijg je dus eerst gewoon wat tot stuk over hoe werkt dat eigenlijk, zo'n oog. En dan gaat het zo door via de literatuur.
0: Heel medisch eigenlijk in het begin, of niet?
3: Ja.
0: Of biologisch, ja, hoe zeg je dat?
3: Ja, inderdaad. En hoe dat mentaal ook werkt, hoe de hersenen die informatie verwerken en dat soort dingen. Maar dan gaat het ook door op hoe dat in de literatuur verwerkt sinds de middeleeuwen. En in de taal, je hebt natuurlijk ook ogen die vuur spuwen en ogenblikken. Weet je, dus
0: oog in het
3: oog
0: ja.
3: Is heel centraal. En dat is, denk ik, ik heb het nog niet uit, dus... De titel is natuurlijk een soort woordspeling, oogsprong. Mm-hmm. Maar ik denk wel dat te weten waar naartoe gaat, dat de oorsprong ook inderdaad het oog is. En dat vind ik.
0: En je zegt meerdere essays of meerdere verhalen? Want je had het er net over, het is een soort midden tussen twee.
3: Ja, het is een soort het gaat dus uit van die nicht. Dus dat is het dan heel chronologisch aan te vertellen wat er allemaal gebeurt. En, ja. Haast een soort memoir, maar dan daarna dus allerlei overwegingen... dat ze onderzoek gaat uitvoeren en in bibliotheken zit.
0: En dan heb je meer een essay-achtige vorm.
3: Ja.
0: Gaat
3: ja.
0: Dat dan ook nog naar de fictie toe, of niet?
3: Nee. Dat is wel echt het onderwerp aan alle kanten belicht, zeg maar. En dat is... Ik zal een klein stukje voorlezen, anders dan heb je misschien een iets beter beeld.
0: Ja.
3: Dat ik,
0: Jongens, beter beeld... Alle kanten bekeken. Ja,
4: het
0: zit overal. Ja.
2: Ogenblikje, jij zoekt even iets op.
3: En ik doe even een slotalinea van een stukje... waarin het gaat over de machtsverhouding van het kijken, zeg maar. Waarin ze eigenlijk vertelt over de tijd van de slavernij... dat de tot slaaf gemaakte hun... overheerser niet mochten aankijken. Daar maakt ze al mee verbindingen mee. Ook gewoon hoe je jezelf dus ook je in de wereld begeeft. En als een kind dus op zijn kop krijgt, zegt van kijk me aan als ik je tegen je praat. Dat soort dingen, dat is allemaal heeft met macht te maken.
2: Ja, en ook niet gezien worden als mens.
3: Precies. Daar gaat zij naartoe in deze alinea. Ik lees hem even voor. Door mijn blik op de grond te houden en mijn uitzicht in te tomen... heb ik het gevoel dat ik minder zichtbaar ben. Er is niemand die door mijn ogen binnenkomt en met mijn bestaan interfereert. Het is een psychologie die in de geschiedenis vaak als machtsmiddel wordt gebruikt. Door het blikveld van de ander in te perken... laat je iemands fysieke en mentale bestaansruimte inkrimpen. Wegkijken is als een onderdanige buiging maken. Jezelf voor de ander onzichtbaar maken... Aankijken is bestaan.
2: Ja.
3: Dat zijn wel scherpe observaties. Dus het is net uit, het warm aanbevolen. Oogsprong van Bernke Klein-Zandvoort.
0: Kijk eens, en jij gaat er nog in verder, blijkt.
3: Ja,
0: mooi. Hey, wel grappig dat zo'n dichter zo'n uitstapje maakt. Ik bedoel, er worden volgens mij best wel wat dichters gevraagd... ook door uitgevers, van zit er een roman in je bijvoorbeeld? Want...
3: Ja.
0: Het verkoopt namelijk beter vaak, als het lukt, zeg maar, als het aanslaat. Maar dit is heel wat anders. Je hebt gevraagd ook door uitgevers van... zit er een roman in je, bijvoorbeeld? Want
3: ja.
0: Het verkoopt namelijk beter vaak, als het lukt, zeg maar, als het aanslaat. Maar dit is heel wat anders juist. Dus

0: duidelijk. Ja.
1: Nou, tof, tof. Hé, dankjewel. Blijf gerust zitten. We praten straks met Gilles Buff over zijn muziek en poëzie en de combinatie ertussen. Eerst maar eens muziek van de artiest die volgende week bij Colette staat. Willow the Whisperer, nieuwe single, They Will Find You.

0: one of them. I promise you are not.
1: Ja, Will-O-Whisper, volgende week dus bij Colette te bewonderen.
2: Elke zondagmiddag tussen 1 en 2. Poëzie op Den Haag FM in het Woordenrijk.
1: Ja, elke zondagmiddag en daarvoor elke zondagavond. En daarvoor elke dinsdagavond. Dinsdag? Ja, ja. En al een tijdje terug kwam Gilles Buff daar ook geregeld langs. Dat is alweer even geleden. Dichter, ik ken je ook als fotograaf. Je hebt het ook gecombineerd nog eens in een mooie bundel een paar jaar geleden.
3: Ja, in het boek Place.
1: Ja. Ja, ik zie dat jij met dat boek af en toe nog wel eens kleine beurzen langs gaat om het onder de aandacht te brengen.
3: Ja, dat komt omdat ik ben aangesloten bij de Self Publishers United. En dat is een groep.
1: Is dat?
3: Ja, dat is een groep fotografen die hun eigen boeken uitbrengt. Mm-hmm. En zich hebben verenigd om naar die beurzen te kunnen.
1: Ja, en dat is dat een Nederlands initiatief? Of klinkt Engelstalig namelijk, dus ik denk misschien is het breder.
3: Nee hoor, het is een Nederlands initiatief van een aantal fotografen die dit zijn begonnen een aantal jaar geleden.
1: Oh, wat tof.
3: Ja, ja. Waardoor we op Paris Photo kunnen staan. En op,
1: niet alleen binnen Nederland.
3: Nee, echt ook internationaal. Dus dat hebben ze heel goed gedaan.
1: Ja, wat leuk.
3: En ik was heel vereerd dat ik mijn boek door de balletage kwam en mee mocht.
1: Ja. Oh, wat leuk. En dan sta je dus met een paar collega's. Dan ga je daar ook naartoe? Of wordt je boek dan alleen maar gepresenteerd?
3: Nee, dan rouleren we. Of degene die op dat moment kunnen, die gaan er dan naartoe.
1: Ja.
3: En verkopen de boeken.
1: Ja.
3: Ja.
1: Leuk.
4: Ja. En nu ben je weer je focus iets aan het verleggen. Je bent of aan het verbreden. Nu ben je muziek aan het toevoegen aan je geschreven werk.
3: Ja, klopt. Ik was eigenlijk heel erg geïnspireerd door het nummer waar jullie mee openden van Kate Tempest, van het album

0: Self-titled, Know Yourself. En want ik vond dat zo ontzettend mooi hoe tekst heel erg emotioneel wordt in die nummers. Heel persoonlijk. Heel anders dan hoe ik zelf schrijf, maar het inspireert me wel. Toen dacht ik wil mijn eigen poëzie op muziek zetten. En dat wil ik leren hoe ik dat moet doen. Mm-hmm. Zodat ik niet van anderen afhankelijk ben. En toen...
1: Ja, want je had ook, nou ja, we hebben Tjeerd Bruinja gesproken. Die heeft dan connectie met muzikanten. Die ja. dus voor het componeren en voor de instrumentatie van handig zijn.
0: Nou, dat lijkt me ook helemaal geweldig hoor. Ja. Ik bedoel, het zijn ook echte muzikanten, dus het klinkt ook heel goed. Ja. En ik dacht, ik zit best wel prima hier in mijn kamer achter mijn computer. Mm-hmm. Ik ga les nemen om mijn eigen muziek te leren produceren.
1: Wat voor achtergrond heb je qua muziek maken
0: nul.
1: Zelf? Helemaal nul. Oh, wat geweldig.
0: Helemaal nul. Ik kan geen noten lezen. Ik weet niet wat akkoorden zijn.
1: Dat kunnen heel veel muzikanten niet, hè?
0: Nee, dat klopt. Ja. Nee, maar ik heb nooit een instrument gespeeld. Wel allerlei pogingen gedaan, maar mm-hmm. nooit volgehouden, hoor. Dus nee. Dit is voor mij haalbaarder. Ja, het wat niet minder creatief is, denk ik.
1: Absoluut niet. Maar wat is dit?
0: Dit is elektronische muziek.
1: Workshops of welke lessen ben je gaan nemen?
0: Ja, ik ben les gaan nemen in Hilversum aan een academie voor muziekproductie. Waar ook veel DJ's en mensen die elektronische muziek maken, lessen volgen en ook lesgeven.
1: DJ Giel? Ik vind het wel leuk. Ja.
0: En dat heeft wel mijn ogen geopend. Dat daar... jongens van 19 helemaal staan te springen omdat ze een of andere beat hebben weten te fabriceren. Ja. En alles zelf doen. Ja. Dat zelf doen, die hele sfeer sprak me heel erg aan.
1: En dat is leren om te gaan met die muzieksoftware.
0: Precies, het is een muzieksoftware.
1: En welke is het?
0: Ableton.
1: Oh ja.
0: Ableton Live. Dat is een van de, zoals Logic heb je. Je hebt er een aantal.
1: Ja, ik kom niet verder dan GarageBand. Heel toegankelijk voor.
0: Ja, wat het mooie is aan dit programma is dat het niet alleen... een manier is om muziek te monteren. Maar je kan dus ook... Er zitten allerlei synthesizers in, allerlei effecten, allerlei instrumenten. Dus je hebt gewoon meteen een heel orkest tot je beschikking.
1: Lijkt me ook juist ingewikkelder. Want dan kun je alles, maar hoe arrangeer je dat? Dat het wel mooi klinkt, zeg maar.
0: Ja, dat is natuurlijk een vak op zich, arrangeren. Dus ik ben gewoon maar een beetje op gevoel en op gehoor begonnen vanuit mijn teksten. Dus geprobeerd een sfeer te creëren die voor mij bij die tekst past. En ik had ook helemaal niet later in de lessen begrepen. Arrangeren, dan moet je denken in blokjes van 8 maten. Mm-hmm. Nou ja, dat heb ik een beetje geprobeerd toe te passen later. Dus zo gaandeweg heb ik steeds wat bijgeleerd eigenlijk. Ja.
1: Maar dat 8 maten, dat is een beetje de standaard popmuziek.
0: Ja.
1: Het hoeft natuurlijk geen popmuziek te worden.
0: Nee, dus ik wilde mezelf enige structuur eigen maken, maar dat laat ik ook al wel weer los. Want ik doe het toch op de tekst. Dus.
1: En welke teksten gebruik je? Gebruik je teksten die je al heel lang hebt liggen of die al wel eens uitgegeven zijn? Of ga je ook nieuwe teksten ervoor maken?
0: Ik heb nu zo'n 8 nummers af, waarvan 7 nummers komen uit het manuscript Restricties, wat nog niet is gepubliceerd. En 1 nummer, het nummer wat jullie straks gaan horen, komt uit mijn vorige bundel Generaties.
1: Oh ja.
0: En ik begin nu al wel te verlangen naar het moment waarop ik daar wat verder mee ben. Mm-hmm. En dat ik aan een nieuw manuscript kan beginnen en ook aan nieuwe nummers. En dan weet ik wel zeker dat wat ik ga schrijven anders zal zijn. Omdat ik het al denk in termen van muziek.
1: Ah.
2: Ja, dat je al spelend, zal ik maar even maar met alle mogelijkheden verkennend, dat je ook weer inspireert om iets te maken.
0: Ja,
2: met taal.
0: Ja, absoluut. Want het is zo rijk wat je in die software kan maken. Dat als ik dan iets met een bas en een drum en een synthesizer heb gedaan, dat roept wel op tot teksten willen maken. Dus,
1: kijk, wat een grappige wisselwerking. Eigenlijk de wisselwerking die Tjeerd net beschreef met die muzikanten, dat ze heen en weer gingen en dat hij daarna weer teksten schreef, terwijl hij nog daarvoor ook al teksten had na zijn ontmoeting met muzikanten. Dat heb jij dus
0: met de
1: muziek,
0: computer.
1: Met je muzieksoftware. maar dat is toch ook een wisselwerking tussen
0: zeker.
1: De muziek en de poëzie.
0: Ja, zeker. Nee, ik vind het echt een enorme rijke ontdekkingsreis. Ik kwam iedere week stuiterend uit die lessen. Maar dat had iedereen die in die lessen zat. Want we hadden een man van mijn leeftijd, laat ik zeggen, boven de 50. Mm-hmm. die in 2 maanden 13 albums had gemaakt. Ik bedoel, het, ja, die dag en nacht doorging.
1: Ja. Oh, het is ook nog verslavend.
0: Ik denk het wel.
1: Ja.
0: Ja, omdat je, ja, muziek, bedoel, nou ja, daar word je er gewoon helemaal blij van.
1: Ja, dat heb ik ook. Ja, ja, ja, nou, vooral als luisteraar. Maar ja, als maker, ja, dan loop ik te veel tegen mijn eigen beperking op, zeg maar. Ja. Ja.
2: Maar 2 weken geleden hadden we Anne Tjerk Mante, die ook zijn werk of op muziek zet. Maar
1: zeker,
2: dan heb je ook weer andere mensen. Die moeten ook weer goed aanvoelen wat je daarmee wil zeggen. Dan heeft hij zijn vaste mensen. Daar hangt ook weer een kostenplaatje aan. En toen hadden we Cor Fabels. In de uitzending.
1: Mark Fabels, ja.
2: Mark Fabels, ja. En die doet het zelf.
1: Ja.
2: En zo'n soort gesprek ontspon zich dus ook na afloop.
1: Ja.
2: Hoe kan je dat doen? En nou, dit is ook praktisch. Maar ook zelf weet je het allerbeste wat je wilde zeggen.
0: Ja, ik vind dat meer te overzien. Kijk, ik wil niet beweren dat een elektronische bas hetzelfde klinkt als een echte bas. Of echt een analoge bas. Maar qua sfeer en gevoel kun je toch ook heel veel bereiken.
1: Nee, ik denk dat ook je eigen horizon verbreedt. Je bent toch zo'n multimens, zeg maar, met fotograferen en teksten schrijven. Maar er komt toch een heel spectrum aangevuld, zeg maar.
2: Ja.
1: Heel veel bij.
0: Ja, en ik hoop dat ik me zo kan ontwikkelen dat ik ben ook heel erg fan van Andrea Gibson, die helaas overleden is, die geweldige teksten schreef, maar ook zo'n persoonlijke voordracht had. Ik weet niet of ik dat kan, maar het is wel iets waar ik heen zou willen.
1: Je bent ook qua stem te horen natuurlijk op die tracks, dan draag jij voor. Is dat voordragen of gaat dat op een gegeven moment ook misschien over in zang of?
0: Nou, zang denk ik niet.
1: Rap?
0: Zang, daar acht ik mijn stem toch niet zo geschikt voor. Ik merk wel dat ik wil proberen om in het begin, toen ik net begon met mijn eerste nummers, wat uitproberen, was ik echt aan het voorlezen.
1: Mm-hmm.
0: En nog heel erg aan het worstelen met het horen van mijn eigen stem. Nou, dat begint een beetje te wennen.
1: Ja.
0: En ik wil wel proberen om iets meer met mijn gevoel in de voordracht.
2: Dat het echt een performance wordt.
0: Iets meer in ieder geval.
2: Ja.
0: Ik zal nooit een podiumbeest worden. Maar als je iets meer gevoel erin kan leggen, dan komt het nummer ook wel beter over. Dus ook daar ben ik nog mee aan het experimenteren.
2: Je
0: moet
2: gewoon groeien en gewoon veel doen. En je iets zekerder erin voelen.
0: Precies, ja. Ja.
1: En jij zit dan thuis ook gewoon achter een gewone microfoon met die software. Zit je dat uit te proberen?
0: Ja, ik heb een microfoon gekocht die best lijkt op wat hier hangt.
1: Mm-hmm.
0: En,
1: ja.
0: Die zit in mijn computer geplugd.
1: Ja.
0: En dan neem je jezelf op.
1: Oh, wat een leuk avontuur, Josiel.
0: Toen ik hier net mee begon, riep ik natuurlijk tegen iedereen: dit moet je ook gaan doen.
1: Ja.
0: Dit is het. Ja. Maar ja, mensen luisteren niet naar. Nee. Dat is altijd zo teleurstellend. Maar
1: Edwin, heb jij dat ook gehoord van Giel? Dat jij het ook moest gaan doen?
3: Ik luister niet naar hem.
0: Hij ook niet.
1: Ja, Edwin, jij maakt ook muziek. En je schrijft ook teksten, logisch. En je combineert het ook wel. Maar dan niet het elektronische verhaal erbij, toch? Of heb je dat ook wel eens gedaan?
3: Nee, ik heb het nog niet gedaan. Ik vind het wel interessant, hoor. Ik hou het wel een beetje in de gaten wat er bij Giel gebeurt. En
1: moet de concurrentie een beetje in de gaten houden, hoor.
3: Precies.
1: Want hij is snelt je voorbij straks.
3: Ik sta nu even aan de zijlijn te kijken of hoe het zich ontwikkelt.
1: Ja, mooi man, mooi.
2: Een soort playlist voor als je door Colette loopt en dan op de achtergrond Giel.
1: Oh,
2: met zijn tonen.
1: Ja, mooi. Sowieso.
2: Ja, voor je het weet, puilen de dichtbundels uit je broekzakken als je dat zo loopt. Ja, prachtig.
1: Ja. Hey, we gaan straks afsluitend van dit programma luisteren naar de track Naar Binnen. Die is dus echt vers.
0: Klopt.
1: Volgens Adriana zelfs een wereldpremière op de Nage FM in het Woordrijk.
2: Ja.
1: Ja.
0: Nou, dat klinkt
1: net
0: goed.
1: Uit, toch? Of niet?
0: Klopt, hij staat net op Spotify.
1: Ja.
0: Dus te luisteren voor iedereen. En op Soundcloud.
1: Ja. Kijk, op de verschillende streamers. Ja.
0: Ja.
1: Kun je iets vertellen waar het over gaat?
0: Naar Binnen komt uit mijn vorige bundel Generaties. En dat is onderdeel van een serie gedichten die ik heb geschreven. Die denk ik een beetje geïnspireerd waren door wat ik in mijn jeugd heb meegemaakt met mijn vader die psychotisch was.
1: Mm-hmm.
0: En dat je, als je dat als buiten, ja, als je daarbij bent en je maakt dat mee, dat kun je aan je voorbij laten trekken door jezelf naar binnen te keren. En Maar dat is niet een naar binnen keren waar je wat aan hebt. Het is meer een soort verdediging.
1: Oh, mechanisme, ja.
0: Precies. En nou ja, daar gaat dit nummer eigenlijk over. Ja, ja. Ja, over verplaatsing van jezelf.
1: En had je eens heel snel de soundscape te pakken? De soort geluiden of de begeleiding die je hiervoor wilde? Of?
0: Ja, ik dacht, ik wil een beetje de sfeer zoals ik me dat ook herinner van vroeger. Dat je een beetje zo door de stad dwaalt en op zoek bent naar iets of naar jezelf of naar een ander. En dus ik dacht, er moeten sowieso straatgeluiden in. En een beetje iets slepends, melancholieks zag ik wel voor me. Ja. Nou ja, dat ben ik.
1: Zit er ergens een tram of een alarmachtig geluid in?
0: Ja, er zit een weg in die ik gewoon van internet heb geplukt. En er zit een soort een harde soort tikgeluid in, wat voor mij een beetje associeerde met dat geld wat in het nummer naar voren komt. Nou ja, dus heel associatief eigenlijk, op sfeer gericht.
1: Ja.
0: En dan speel ik verschillende synthesizers op mijn keyboard van de computer.
1: Ja. Ja. Wauw. Nou, we gaan zo luisteren. Eerst nog even iedereen bedanken. Nou, dankjewel, Adrienne. Want daarna houdt het programma gelijk op.
2: Dankjewel.
0: Oh, nou, jullie bedankt.
1: Giel bedankt, Edwin bedankt en Tjeerd ook bedankt. En we zijn er volgende week nog een keer natuurlijk. Jos Nargi, dan de gast van de Pussy Boys. Khadija Eiburg El Idrissi heeft een gedicht geschreven voor In de Biep bij een puzzel die daar ergens hangt, een kruiswoordpuzzel. Die komt ook langs nog veel meer moois volgende week dus. Naar binnen. Super.

levendelijke resten. Goedheid van de straat. Ik zie achter dubbele ramen. Zie ik gezinnen. En ze gaan steeds aan.

stoep is genageld. Ik sta en kijk deze ringweg die ik ben. En ik zwaai. Ik zwaai mezelf van buiten naar binnen. De zoektocht van elke vezel. De zoektocht van elke vezel blijft angstig werk. Het vreet zich een weg rond een open midden.

buiten. Naar binnen. Van buiten. Ik moet van buiten, van buiten, van buiten, van buiten, van buiten, naar binnen.

0: Poëzie. Onno, vroeg ik. Heb jij Marsman wel eens horen lezen? Of houd je meer van Slauwerhof? Ik heb hier poëtisch heel wat meegemaakt. Ik zag mijn vriend Remco Kampert hier huilen. Hoera, hoera, hoera. Ewald van Vught vloekend in een stoel. En Louis Leeman beet zich aan de blouse vast. Men zal het voorlopig met mij moeten maken. En de free jazz, de real jazz, de live jazz van Scheherazade. Ik weet het mooi gemaakt, maar mijn kind schreeuwt van woede. Ik ken meer waarheden dan koeien, maar mensen sterven van honger. Ik weet het nog net niet zo mooi gemaakt.
1: The moon, her magic bee.
2: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070-307-8899.
3: Tata Stu, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
4: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
5: Dus het maken van staal wordt schoner.
6: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
7: Maar moet dat dan in Nederland?
8: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
3: En wat levert dat dan op?
6: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
3: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
9: Met het Groen Staal project maken we staal schoner, groener en meer circulair.
10: Hoi.
11: Hoi.
10: Heeft u kinderen?
11: Jazeker. Ik heb 2 zoons en een dochter.
10: Miste u ze niet toen u ver weg was?
11: Jawel, elke dag.
10: Maar waarom ging u dan toch?
11: Omdat ik wil dat alle kinderen veilig zijn. Ook ver weg.
12: Zaterdag 27 juni bedanken we alle veteranen, ingezet voor onze vrede en veiligheid.
13: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
12: Hijs de vlag op 27 juni, Nederlandse Veteranendag.
14: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
15: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 2 uur.
16: Goedendag, ik ben André Kolen. De dakloosheid in de stad neemt toe, terwijl veel mensen zonder vaste wonen-verblijfplaats buiten beeld blijven. Volgens Straatconsulaat is een andere aanpak nodig om dakloosheid te voorkomen en op te lossen. Daarom start Den Haag als eerste stad in Nederland met het preventieprogramma Upstream, dat risico's op dakloosheid bij jongeren vroegtijdig in kaart moet brengen. Verborgen dakloosheid groeit. In 2025 werden in de regio Den Haag 7200 mensen zonder vaste woon- of verblijfplaats geteld, onder wie ruim 1100 kinderen. Dat blijkt uit de zogenoemde ethos-tellingen. Tegelijkertijd groeit het besef dat een groot deel van deze groep dus onzichtbaar blijft. Met het Upstream-project probeert de organisatie meer nadruk te leggen op het voorkomen van dakloosheid voordat problemen zich opstapelen. Ron Vreese heeft bij de uitreiking van de Haagse persprijzen de Luis in de Pelsprijs in ontvangst mogen nemen voor zijn interview met NAVO-baas Mark Rutte. Het interview, dat afgelopen december plaatsvond in het radioprogramma Spuigasten, werd door de jury beschreven als vakwerk. De jury roemde Vreesens professionele capaciteit om een goede band met Rutte te onderhouden en hem tegelijkertijd bits bij de les te houden. De prijsuitreiking vond plaats in de Haagse Kunstkring, waarbij de jury ook toelichtte hoe zij tot haar oordeel gekomen is. In Spuigasten sprak Rutte met het vertrouwde masker op van de goedlachse toffe peer. Maar achter de façade ontwaarden we, dankzij Vreese, een ongenaakbare man die in de taal van Vreese als een laserstraal op zijn doel afgaat. Ook wil de jury Vreese met deze prijs bekronen voor zijn decennia lange bijdrage aan de Haagse journalistiek. Vreese was een van de medeoprichters van Omroep West en heeft jarenlang verslag gedaan van de landelijke politiek voor de NOS. Dan nog het weer, af en toe zon, kleine kans op wat regen. Bij een matige tot een vrij krachtige noordwestenwind wordt het zo'n 28 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog en dan 28 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Naast woninginrichting gaat u voor een zonnescherm, rolluik of screen naar Fred van Rijn aan de Leiweg in Den Haag.
1: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinicerasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
2: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a naar zee.nl.
3: Ik heb een vraag. Moest u wel eens heel snel beslissen tijdens een missie?
4: Ja, soms binnen een seconde.
3: En wat deed u dan?
4: De mensen beschermen. Waarvoor ik daar was.
5: Zaterdag 27 juni bedanken we alle veteranen, ingezet voor onze vrede en veiligheid.
0: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget, budgetongediertebestrijding.nl.
5: Hijs de vlag. Op 27 juni, Nederlandse Veteranendag.
6: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 3 uur.
7: Goeiedag, ik ben André Kolen. De dakloosheid in de stad neemt toe, terwijl veel mensen zonder vaste woon- of verblijfplaats buiten beeld blijven. Volgens Straatconsulaat is een andere aanpak nodig om dakloosheid te voorkomen en op te lossen. Daarom start Den Haag als eerste stad in Nederland met het preventieprogramma Upstream, dat risico's op dakloosheid bij jongeren vroegtijdig in kaart moet brengen. Verborgen dakloosheid groeit. In 2025 werden in de regio Den Haag 7200 mensen zonder vaste woon- of verblijfplaats geteld, onder wie ruim 1100 kinderen. Dat blijkt uit de zogenoemde ethos-tellingen. Tegelijkertijd groeit het besef dat een groot deel van deze groep dus onzichtbaar blijft. Met het Upstream-project probeert de organisatie meer nadruk te leggen op het voorkomen van dakloosheid voordat problemen zich opstapelen. Ron Frezen heeft bij de uitreiking van de Haagse persprijzen de Luis in de Pelsprijs in ontvangst mogen nemen voor zijn interview met NAVO-baas Mark Rutte. Het interview, dat afgelopen december plaatsvond in het radioprogramma Spuigasten, werd door de jury beschreven als vakwerk. De jury roemde Frezens professionele capaciteit om een goede band met Rutte te onderhouden en hem tegelijkertijd bits bij de les te houden. De prijsuitreiking vond plaats in de Haagse Kunstkring, waarbij de jury ook toelichtte hoe zij tot haar oordeel gekomen is. In Spuigasten sprak Rutte met het vertrouwde masker op van de goedlachse toffe peer. Maar achter de façade ontwaarden we, dankzij Frezen, een ongenaakbare man die in de taal van Frezen als een laserstraal op zijn doel afgaat. Ook wil de jury Frezen met deze prijs bekronen voor zijn decennia lange bijdrage aan de Haagse journalistiek. Frezen was een van de medeoprichters van Omroep West en heeft jarenlang verslag gedaan van de landelijke politiek voor de NOS. Dan nog het weer, af en toe zon, kleine kans op wat regen. Bij een matige tot een vrij krachtige noordwestenwind wordt het zo'n 28 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog en dan 28 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
6: Het

100% Haags. Den Haag FM. Wij zijn trots op Den Haag. Hier hoor je muziek uit je eigen stad. Den Haag FM.

0: geboden.
1: Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Vrijheid is moeilijk uit te leggen.
1: Maar wat is het dan?
0: Dat je kan spelen, lachen en dromen zoals je zelf wilt.
1: Maar dat doe ik toch al?
0: Raak dat nooit kwijt. Dat is vrijheid.
2: Zaterdag 27 juni bedanken we alle veteranen, ingezet voor onze vrede en veiligheid.
3: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
4: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
5: Dus het maken van staal wordt schoner.
6: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
7: Maar moet dat dan in Nederland?
8: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
3: En wat levert dat dan op?
6: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
3: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
9: Met het Groen Staalproject maken we staal schoner, groener en meer circulair.
2: Hijs de vlag op 27 juni, Nederlandse Veteranendag.
10: Den Haag FM. Nu het nieuws van 4 uur.
11: Goeiedag, ik ben André Kolen. De dakloosheid in de stad neemt toe, terwijl veel mensen zonder vaste woon- of verblijfplaats buiten beeld blijven. Volgens Straatconsulaat is een andere aanpak nodig om dakloosheid te voorkomen en op te lossen. Daarom start Den Haag als eerste stad in Nederland met het preventieprogramma Upstream, dat risico's op dakloosheid bij jongeren vroegtijdig in kaart moet brengen. Verborgen dakloosheid groeit. In 2025 werden in de regio 7200 mensen zonder vaste woon- of verblijfplaats geteld, onder wie ruim 1100 kinderen. Dat blijkt uit de zogenoemde ethos-tellingen. Tegelijkertijd groeit het besef dat een groot deel van deze groep dus onzichtbaar blijft. Met het Upstream-project probeert de organisatie meer nadruk te leggen op het voorkomen van dakloosheid voordat problemen zich opstapelen. De landelijke OV-staking legt woensdagochtend 24 juni ook het Haagse tram- en busverkeer stil. Vanaf het begin van de dienstregeling tot 8 uur rijden trams en bussen niet, laat de vervoerder weten. HTM houdt de voertuigen tot 8 uur in de remise, ook als sommige chauffeurs of bestuurders zelf niet staken. Volgens de vervoerder voorkomt dat verwarring bij reizigers. Anders kan het gebeuren dat er eerst wel een tram of bus komt, terwijl de ritten daarna uitvallen. Rond 10 uur moet de dienstregeling van HTM weer grotendeels op orde zijn. Dan nog het weer, af en toe zon. Het blijft zo goed als droog. Bij een matige tot een vrij krachtige noordwestenwind is het omstreeks 28 graden. Vlak aan zee iets koeler. De minima vannacht 15 graden. Morgen flinke zonnige periode en het blijft droog. Maxima dan omstreeks 28 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
10: Het

Boulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a naar zee.nl.
1: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3-gangen menu mezeres. Kijk op olympiarijswijk.nl.
2: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget, budgetongediertebestrijding.nl.
3: Mag ik wat vragen?
4: Tuurlijk mag je wat vragen.
3: Waarom ging u weg van huis?
4: Ik ging weg van huis om voor de veiligheid van mensen te zorgen.
3: Dus ook mensen die u niet kent?
4: Precies. Ook dan.
5: Zaterdag 27 juni bedanken we alle veteranen, ingezet voor onze vrede en veiligheid.
6: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
5: Hijs de vlag op 27 juni, Nederlandse Veteranendag.
7: Wij als gezondheidsfondsen maken ons zorgen om de gezondheid van onze kinderen. En vragen Den Haag, maak Nederland gezond voor ieder kind. Ben je het hiermee eens? Ga naar gezondegeneratie.nl en teken onze oproep.
8: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
9: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
10: Dus het maken van staal wordt schoner.
11: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
12: Maar moet dat dan in Nederland?
13: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
8: En wat levert dat dan op?
11: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
8: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
14: Met het Groen Staalproject maken we staal schoner, groener en meer circulair.
15: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 5 uur.
16: Goedendag, ik ben André Kolen. De dakloosheid in de stad neemt toe, terwijl veel mensen zonder vaste woon- of verblijfplaats buiten beeld blijven. Volgens Straatconsulaat is een andere aanpak nodig om dakloosheid te voorkomen en op te lossen. Daarom start Den Haag als eerste stad in Nederland met het preventieprogramma Upstream, dat risico's op dakloosheid bij jongeren vroegtijdig in kaart moet brengen. Verborgen dakloosheid groeit. In 2025 werden in de regio 7200 mensen zonder vaste woon- of verblijfplaats geteld, onder wie ruim 1100 kinderen. Dat blijkt uit de zogenoemde ethos-tellingen. Tegelijkertijd groeit het besef dat een groot deel van deze groep dus onzichtbaar blijft. Met het Upstream-project probeert de organisatie meer nadruk te leggen op het voorkomen van dakloosheid voordat problemen zich opstapelen. De landelijke OV-staking legt woensdagochtend 24 juni ook het Haagse tram- en busverkeer stil. Vanaf het begin van de dienstregeling tot 8 uur rijden trams en bussen niet, laat de vervoerder weten. HTM houdt de voertuigen tot 8 uur in de remise, ook als sommige chauffeurs of bestuurders zelf niet staken. Volgens de vervoerder voorkomt dat verwarring bij reizigers. Anders kan het gebeuren dat er eerst wel een tram of bus komt, terwijl de ritten daarna uitvallen. Rond 10 uur moet de dienstregeling van HTM weer grotendeels op orde zijn. Dan nog het weer, af en toe zon. Het blijft zo goed als droog. Bij een matige tot een vrij krachtige noordwestenwind is het omstreeks 28 graden. Vlak aan zee iets koeler. De minima vannacht 15 graden. Morgen flinke zonnige periode en het blijft droog. Maxima dan omstreeks 28 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Wil je fitter worden, maar vind je beginnen met bewegen lastig? Je bent niet de enige. De Bas van de Goor Foundation helpt je graag. Start met wandelen. In een groep, gewoon bij jou in de buurt. Op een rustig tempo en samen met een wandelbegeleider. Meedoen is gratis. Vind jouw wandelgroep op startenmetwandelen.nl.
1: Hoi.
2: Hoi.
1: Heeft u kinderen?
2: Zeker. Ik heb 2 zoons en een dochter.
1: Miste u ze niet toen u ver weg was?
2: Jawel. Elke dag.
1: Maar waarom ging u dan toch?
2: Omdat ik wil dat alle kinderen veilig zijn. Ook ver weg.
3: Zaterdag 27 juni bedanken we alle veteranen, ingezet voor onze vrede en veiligheid.
0: Fitter worden en meer bewegen? Dat kan. Begin met wandelen via startenmetwandelen.nl. Bewegen is goed en leuk.
4: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
5: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
6: Dus het maken van staal wordt schoner.
7: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
8: Maar moet dat dan in Nederland?
9: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
4: En wat levert dat dan op?
7: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
4: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
10: Met het Groen Staalproject maken we staal schoner, groener en meer circulair.
3: Hijs de vlag op 27 juni, Nederlandse Veteranendag.
11: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3-gangen menu met ZS. Kijk op olympiarijswijk.nl.
12: Ja, mooi strand weer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a-naar-zee.nl.
13: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
14: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 6 uur.
15: Goeiedag, ik ben André Kolen. De dakloosheid in de stad neemt toe, terwijl veel mensen zonder vaste wonen verblijfplaats buiten beeld blijven. Volgens Straatconsulaat is een andere aanpak nodig om dakloosheid te voorkomen en op te lossen. Daarom start Den Haag als eerste stad in Nederland met het preventieprogramma Upstream, dat risico's op dakloosheid bij jongeren vroegtijdig in kaart moet brengen. Verborgen dakloosheid groeit. In 2025 werden in de regio 7200 mensen zonder vaste woon- of verblijfplaats geteld, onder wie ruim 1100 kinderen. Dat blijkt uit de zogenoemde ethos-tellingen. Tegelijkertijd groeit het besef dat een groot deel van deze groep dus onzichtbaar blijft. Met het Upstream-project probeert de organisatie meer nadruk te leggen op het voorkomen van dakloosheid voordat problemen zich opstapelen. De landelijke OV-staking legt woensdagochtend 24 juni ook het Haagse tram- en busverkeer stil. Vanaf het begin van de dienstregeling tot 8 uur rijden trams en bussen niet, laat de vervoerder weten. HTM houdt de voertuigen tot 8 uur in de remise, ook als sommige chauffeurs of bestuurders zelf niet staken. Volgens de vervoerder voorkomt dat verwarring bij reizigers. Anders kan het gebeuren dat er eerst wel een tram of bus komt, terwijl de ritten daarna uitvallen. Rond 10 uur moet de dienstregeling van HTM weer grotendeels op orde zijn. Dan nog het weer, af en toe zon. Het blijft zo goed als droog. Bij een matige tot een vrij krachtige noordwestenwind is het omstreeks 28 graden. Vlak aan zee iets koeler. De minima vannacht 15 graden. Morgen flinke zonnige periode en het blijft droog. Maxima dan omstreeks 28 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
14: Het

0: Budget Ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
1: Michelle is 33 jaar oud. Vandaag zou ze willen dat het gisteren was. Niet omdat het toen mooi weer was of omdat ze een vrije dag had. Maar omdat Michelle gisteren haar dochter nog zelf naar bed kon brengen. Mensen met een spierziekte gaan elke dag achteruit. Stop de achteruitgang. Help mee op spierfonds.nl.
2: Ik heb een vraag. Moest u wel eens heel snel beslissen tijdens een missie?
3: Ja, soms binnen een seconde.
2: En wat deed u dan?
3: De mensen beschermen, waarvoor ik daar was.
4: Zaterdag 27 juni bedanken we alle veteranen, ingezet voor onze vrede en veiligheid.
5: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
4: Hijs de vlag op 27 juni, Nederlandse Veteranendag.
6: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 7 uur.
7: Goedendag, ik ben André Kolen. De dakloosheid in de stad neemt toe, terwijl veel mensen zonder vaste woon- of verblijfplaats buiten beeld blijven. Volgens Straatconsulaat is een andere aanpak nodig om dakloosheid te voorkomen en op te lossen. Daarom start Den Haag als eerste stad in Nederland met het preventieprogramma Upstream, dat risico's op dakloosheid bij jongeren vroegtijdig in kaart moet brengen. Verborgen dakloosheid groeit. In 2025 werden in de regio 7200 mensen zonder vaste woon- of verblijfplaats geteld, onder wie ruim 1100 kinderen. Dat blijkt uit de zogenoemde ethos-tellingen. Tegelijkertijd groeit het besef dat een groot deel van deze groep dus onzichtbaar blijft. Met het Upstream-project probeert de organisatie meer nadruk te leggen op het voorkomen van dakloosheid voordat problemen zich opstapelen. De landelijke OV-staking legt woensdagochtend 24 juni ook het Haagse tram- en busverkeer stil. Vanaf het begin van de dienstregeling tot 8 uur rijden trams en bussen niet, laat de vervoerder weten. HTM houdt de voertuigen tot 8 uur in de remise, ook als sommige chauffeurs of bestuurders zelf niet staken. Volgens de vervoerder voorkomt dat verwarring bij reizigers. Anders kan het gebeuren dat er eerst wel een tram of bus komt, terwijl de ritten daarna uitvallen. Rond 10 uur moet de dienstregeling van HTM weer grotendeels op orde zijn. Dan nog het weer, af en toe zon. Het blijft zo goed als droog. Bij een matige tot een vrij krachtige noordwestenwind is het omstreeks 28 graden. Vlak aan zee iets koeler. De minima vannacht 15 graden. Morgen flinke zonnige periode en het blijft droog. Maxima dan omstreeks 28 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Boulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: ZFM.
1: Nu het nieuws van 8 uur.
2: Goeiedag, ik ben André Kolen. De dakloosheid in de stad neemt toe, terwijl veel mensen zonder vaste woon- of verblijfplaats buiten beeld blijven. Volgens Straatconsulaat is een andere aanpak nodig om dakloosheid te voorkomen en op te lossen. Daarom start Den Haag als eerste stad in Nederland met het preventieprogramma Upstream, dat risico's op dakloosheid bij jongeren vroegtijdig in kaart moet brengen. Verborgen dakloosheid groeit. In 2025 werden in de regio 7200 mensen zonder vaste woon- of verblijfplaats geteld, onder wie ruim 1100 kinderen. Dat blijkt uit de zogenoemde ethos-tellingen. Tegelijkertijd groeit het besef dat een groot deel van deze groep dus onzichtbaar blijft. Met het Upstream-project probeert de organisatie meer nadruk te leggen op het voorkomen van dakloosheid voordat problemen zich opstapelen. De landelijke OV-staking legt woensdagochtend 24 juni ook het Haagse tram- en busverkeer stil. Vanaf het begin van de dienstregeling tot 8 uur rijden trams en bussen niet, laat de vervoerder weten. HTM houdt de voertuigen tot 8 uur in de remise, ook als sommige chauffeurs of bestuurders zelf niet staken. Volgens de vervoerder voorkomt dat verwarring bij reizigers. Anders kan het gebeuren dat er eerst wel een tram of bus komt, terwijl de ritten daarna uitvallen. Rond 10 uur moet de dienstregeling van HTM weer grotendeels op orde zijn. Dan nog het weer, af en toe zon. Het blijft zo goed als droog. Bij een matige tot een vrij krachtige noordwestenwind is het omstreeks 28 graden. Vlak aan zee iets koeler. De minima vannacht 15 graden. Morgen flinke zonnige periode en het blijft droog. Maxima dan omstreeks 28 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
0: Het

0: Wij zijn Den Haag FM. Trots op de artiest uit onze stad. 100% Haags. Met nu Haagse muziek.
1: Zeg Bacchus. Jij mooie klootzak. In ieder restaurant vier ik meer feest dan ik uitgeef. Want met Ruud drink ik door tot aan de laatste fles. Met Robert vreet ik door tot aan de douwe. Met Babbe heb ik het

voor de stroom. Klinkt mijn commentaar op de keuken heel gewoon. Waar de kok nu liever naar zijn vrouw toe wil. En de afwas tot de ochtend blijft bestaan. Dan geef ik veel meer fooi.

met vrienden. Door en door, voor altijd door. Tot de kakkineuze bluf van het leven. Dat achter een masker grijnst en lacht.

want de malle toont geen enkel bezwaar. Haar leven is het lied van Bacchus. Van niets nemen, nee. Alleen maar geven.

0: nieuws van 9 uur.
1: Goeiedag, ik ben André Kolen. De dakloosheid in de stad neemt toe, terwijl veel mensen zonder vaste woner verblijfplaats buiten beeld blijven. Volgens Straatconsulaat is een andere aanpak nodig om dakloosheid te voorkomen en op te lossen. Daarom start Den Haag als eerste stad in Nederland met het preventieprogramma Upstream, dat risico's op dakloosheid bij jongeren vroegtijdig in kaart moet brengen. Verborgen dakloosheid groeit. In 2025 werden in de regio 7200 mensen zonder vaste woner verblijfplaats geteld, onder wie ruim 1100 kinderen. Dat blijkt uit de zogenoemde ETHOS-tellingen. Tegelijkertijd groeit het besef dat een groot deel van deze groep dus onzichtbaar blijft. Met het Upstream-project probeert de organisatie meer nadruk te leggen op het voorkomen van dakloosheid voordat problemen zich opstapelen. De landelijke OV-staking legt woensdagochtend 24 juni ook het Haagse tram- en busverkeer stil. Vanaf het begin van de dienstregeling tot 8 uur rijden trams en bussen niet, laat de vervoerder weten. HTM houdt de voertuigen tot 8 uur in de remise, ook als sommige chauffeurs of bestuurders zelf niet staken. Volgens de vervoerder voorkomt dat verwarring bij reizigers. Anders kan het gebeuren dat er eerst wel een tram of bus komt, terwijl de ritten daarna uitvallen. Rond 10 uur moet de dienstregeling van HTM weer grotendeels op orde zijn. Dan nog het weer, af en toe zon. Het blijft zo goed als droog. Bij een matige tot een vrij krachtige noordwestenwind is het omstreeks 28 graden. Vlak aan zee iets koeler. De minima vannacht 15 graden. Morgen flinke zonnige periode en het blijft droog. Maxima dan omstreeks 28 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Nieuws van 10 uur.
1: Goeiedag, ik ben André Kolen. De dakloosheid in de stad neemt toe, terwijl veel mensen zonder vaste woon- of verblijfplaats buiten beeld blijven. Volgens Straatconsulaat is een andere aanpak nodig om dakloosheid te voorkomen en op te lossen. Daarom start Den Haag als eerste stad in Nederland met het preventieprogramma Upstream, dat risico's op dakloosheid bij jongeren vroegtijdig in kaart moet brengen. Verborgen dakloosheid groeit. In 2025 werden in de regio 7200 mensen zonder vaste woon- of verblijfplaats geteld, onder wie ruim 1100 kinderen. Dat blijkt uit de zogenoemde ethos-tellingen. Tegelijkertijd groeit het besef dat een groot deel van deze groep dus onzichtbaar blijft. Met het Upstream-project probeert de organisatie meer nadruk te leggen op het voorkomen van dakloosheid voordat problemen zich opstapelen. De landelijke OV-staking legt woensdagochtend 24 juni ook het Haagse tram- en busverkeer stil. Vanaf het begin van de dienstregeling tot 8 uur rijden trams en bussen niet, laat de vervoerder weten. HTM houdt de voertuigen tot 8 uur in de remise, ook als sommige chauffeurs of bestuurders zelf niet staken. Volgens de vervoerder voorkomt dat verwarring bij reizigers. Anders kan het gebeuren dat er eerst wel een tram of bus komt, terwijl de ritten daarna uitvallen. Rond 10 uur moet de dienstregeling van HTM weer grotendeels op orde zijn. Dan nog het weer, af en toe zon. Het blijft zo goed als droog. Bij een matige tot een vrij krachtige noordwestenwind is het omstreeks 28 graden. Vlak aan zee iets koeler. De minima vannacht 15 graden. Morgen flinke zonnige periode en het blijft droog. Maxima dan omstreeks 28 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Goeiedag, ik ben André Kolen. De dakloosheid in de stad neemt toe, terwijl veel mensen zonder vaste wonen verblijfplaats buiten beeld blijven. Volgens Straatconsulaat is een andere aanpak nodig om dakloosheid te voorkomen en op te lossen. Daarom start Den Haag als eerste stad in Nederland met het preventieprogramma Upstream, dat risico's op dakloosheid bij jongeren vroegtijdig in kaart moet brengen. Verborgen dakloosheid groeit. In 2025 werden in de regio 7200 mensen zonder vaste wonen verblijfplaats geteld, onder wie ruim 1100 kinderen. Dat blijkt uit de zogenoemde ethos-tellingen. Tegelijkertijd groeit het besef dat een groot deel van deze groep dus onzichtbaar blijft. Met het Upstream-project probeert de organisatie meer nadruk te leggen op het voorkomen van dakloosheid voordat problemen zich opstapelen. De landelijke OV-staking legt woensdagochtend 24 juni ook het Haagse tram- en busverkeer stil. Vanaf het begin van de dienstregeling tot 8 uur rijden trams en bussen niet, laat de vervoerder weten. HTM houdt de voertuigen tot 8 uur in de remise, ook als sommige chauffeurs of bestuurders zelf niet staken. Volgens de vervoerder voorkomt dat verwarring bij reizigers. Anders kan het gebeuren dat er eerst wel een tram of bus komt, terwijl de ritten daarna uitvallen. Rond 10 uur moet de dienstregeling van HTM weer grotendeels op orde zijn. Dan nog het weer, af en toe zon. Het blijft zo goed als droog. Bij een matige tot een vrij krachtige noordwestenwind is het omstreeks 28 graden. Vlak aan zee iets koeler. De minima vannacht 15 graden. Morgen flinke zonnige periode en het blijft droog. Maxima dan omstreeks 28 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

WLPN LP Chicago 105.5 FM.

0: nu het nieuws van 12 uur.
1: Goeiedag, ik ben André Kolen. De dakloosheid in de stad neemt toe, terwijl veel mensen zonder vaste woon- of verblijfplaats buiten beeld blijven. Volgens Straatconsulaat is een andere aanpak nodig om dakloosheid te voorkomen en op te lossen. Daarom start Den Haag als eerste stad in Nederland met het preventieprogramma Upstream, dat risico's op dakloosheid bij jongeren vroegtijdig in kaart moet brengen. Verborgen dakloosheid groeit. In 2025 werden in de regio 7200 mensen zonder vaste woon- of verblijfplaats geteld, onder wie ruim 1100 kinderen. Dat blijkt uit de zogenoemde ethos-tellingen. Tegelijkertijd groeit het besef dat een groot deel van deze groep dus onzichtbaar blijft. Met het Upstream-project probeert de organisatie meer nadruk te leggen op het voorkomen van dakloosheid voordat problemen zich opstapelen. De landelijke OV-staking legt woensdagochtend 24 juni ook het Haagse tram- en busverkeer stil. Vanaf het begin van de dienstregeling tot 8 uur rijden trams en bussen niet, laat de vervoerder weten. HTM houdt de voertuigen tot 8 uur in de remise, ook als sommige chauffeurs of bestuurders zelf niet staken. Volgens de vervoerder voorkomt dat verwarring bij reizigers. Anders kan het gebeuren dat er eerst wel een tram of bus komt, terwijl de ritten daarna uitvallen. Rond 10 uur moet de dienstregeling van HTM weer grotendeels op orde zijn. Dan nog het weer, af en toe zon. Het blijft zo goed als droog. Bij een matige tot een vrij krachtige noordwestenwind is het omstreeks 28 graden. Vlak aan zee iets koeler. De minima vannacht 15 graden. Morgen flinke zonnige periode en het blijft droog. Maxima dan omstreeks 28 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Right thing in leaving, but the wrong thing in

selling love.

0: Nu het nieuws van 1 uur.
1: Goeiedag, ik ben André Kolen. De dakloosheid in de stad neemt toe, terwijl veel mensen zonder vaste wonen verblijfplaats buiten beeld blijven. Volgens Straatconsulaat is een andere aanpak nodig om dakloosheid te voorkomen en op te lossen. Daarom start Den Haag als eerste stad in Nederland met het preventieprogramma Upstream, dat risico's op dakloosheid bij jongeren vroegtijdig in kaart moet brengen. Verborgen dakloosheid groeit. In 2025 werden in de regio 7200 mensen zonder vaste wonen verblijfplaats geteld, onder wie ruim 1100 kinderen. Dat blijkt uit de zogenoemde ethos-tellingen. Tegelijkertijd groeit het besef dat een groot deel van deze groep dus onzichtbaar blijft. Met het Upstream-project probeert de organisatie meer nadruk te leggen op het voorkomen van dakloosheid voordat problemen zich opstapelen. De landelijke OV-staking legt woensdagochtend 24 juni ook het Haagse tram- en busverkeer stil. Vanaf het begin van de dienstregeling tot 8 uur rijden trams en bussen niet, laat de vervoerder weten. HTM houdt de voertuigen tot 8 uur in de remise, ook als sommige chauffeurs of bestuurders zelf niet staken. Volgens de vervoerder voorkomt dat verwarring bij reizigers. Anders kan het gebeuren dat er eerst wel een tram of bus komt, terwijl de ritten daarna uitvallen. Rond 10 uur moet de dienstregeling van HTM weer grotendeels op orde zijn. Dan nog het weer, af en toe zon. Het blijft zo goed als droog. Bij een matige tot een vrij krachtige noordwestenwind is het omstreeks 28 graden. Vlak aan zee iets koeler. De minima vannacht 15 graden. Morgen flinke zonnige periode en het blijft droog. Maxima dan omstreeks 28 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
0: De

You give us 3 minutes, and we'll give you the world.

0: Het nieuws van 2 uur.
1: Goeiedag, ik ben André Kolen. De dakloosheid in de stad neemt toe, terwijl veel mensen zonder vaste woon- of verblijfplaats buiten beeld blijven. Volgens Straatconsulaat is een andere aanpak nodig om dakloosheid te voorkomen en op te lossen. Daarom start Den Haag als eerste stad in Nederland met het preventieprogramma Upstream, dat risico's op dakloosheid bij jongeren vroegtijdig in kaart moet brengen. Verborgen dakloosheid groeit. In 2025 werden in de regio 7200 mensen zonder vaste woon- of verblijfplaats geteld, onder wie ruim 1100 kinderen. Dat blijkt uit de zogenoemde ethos-tellingen. Tegelijkertijd groeit het besef dat een groot deel van deze groep dus onzichtbaar blijft. Met het Upstream-project probeert de organisatie meer nadruk te leggen op het voorkomen van dakloosheid voordat problemen zich opstapelen. De landelijke OV-staking legt woensdagochtend 24 juni ook het Haagse tram- en busverkeer stil. Vanaf het begin van de dienstregeling tot 8 uur rijden trams en bussen niet, laat de vervoerder weten. HTM houdt de voertuigen tot 8 uur in de remise, ook als sommige chauffeurs of bestuurders zelf niet staken. Volgens de vervoerder voorkomt dat verwarring bij reizigers. Anders kan het gebeuren dat er eerst wel een tram of bus komt, terwijl de ritten daarna uitvallen. Rond 10 uur moet de dienstregeling van HTM weer grotendeels op orde zijn. Dan nog het weer, af en toe zon. Het blijft zo goed als droog. Bij een matige tot een vrij krachtige noordwestenwind is het omstreeks 28 graden. Vlak aan zee iets koeler. De minima vannacht 15 graden. Morgen flinke zonnige periode en het blijft droog. Maxima dan omstreeks 28 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
0: Het nieuws uit Den Haag lees je.